0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 3 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben nog geen akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. De gesprekken daarover duurden tot het begin van de nacht. Straks om 9 uur wordt er verder gepraat. In Den Haag is te horen dat de onderhandelingen vastzitten, maar dat de partijen willen uitstralen dat ze al heel ver zijn. De coalitie is het vooral oneens over sociale zekerheid en de vermogensrendementsheffing. Uiterlijk dinsdag moet de begroting naar de Raad van State. De Iraanse revolutionaire garde zegt ballistische raketten te hebben afgevuurd op 2 Amerikaanse bases in Jordanië. Het Jordaanse leger meldt dat het 8 raketten heeft onderschept. Over eventuele schade en slachtoffers is niets bekend. De aanval is een reactie op de Amerikaanse aanvallen een paar uur eerder op een Iraans eiland in de straat van Hormuz. De VS nam daar 2 lanceerinstallaties onder vuur. Psychiater Jim van Os heeft 2 jaar geleden excuses aangeboden aan de ouders van de overleden 17-jarige Milou. Dat zei hij in het tv-programma Zomergasten. Milou overleed in 2023 door euthanasie vanwege uitzichtloos psychisch lijden. Dat traject is volgens de regels verlopen. Van Os en een aantal andere psychiaters stuurden een brief naar het Openbaar Ministerie met de vraag of er aanleiding was voor een strafrechtelijk onderzoek. Van Os zei in Zomergasten dat hij zich kan voorstellen dat het pijnlijk kan zijn om zoiets te lezen en dat hij daarom excuses heeft aangeboden aan de ouders. Om meer te weten te komen over het heelal heeft ruimtevaartorganisatie NASA een telescoop gelanceerd. Met een haarscherpe camera moet een groot deel van het heelal in kaart worden gebracht. De verwachting is dat er veel zwarte gaten en honderdduizenden planeten worden ontdekt. Het weer vanuit het westen stevige buien met kans op onweer. Het is een graad of 15. Overdag wisselvallig bij 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu non-stop muziek.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl.
1: Radio Stad Montfoort.
0: Nu het nieuws van 4 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De scholen op Sint Maarten blijven vandaag dicht vanwege slecht weer. Op het eiland wordt gewaarschuwd voor overstromingen. Ook op Saba en Sint Eustatius wordt rekening gehouden met veel regen, waardoor er kans is op aardverschuivingen. Inwoners van Saba wordt geadviseerd om zoveel mogelijk thuis te blijven. De waarschuwingen op de Caribische eilanden zijn het gevolg van tropische storm Dolly. Die is inmiddels afgezwakt, maar kan nog wel leiden tot zware regenval. In Den Haag onderhandelen de coalitiepartijen straks om 9 uur verder over de begroting van volgend jaar. Ze zaten tot het begin van de nacht bijeen, maar er is nog altijd geen akkoord. D66, VVD en CDA moeten de begroting uiterlijk dinsdag naar de Raad van State sturen. De Iraanse revolutionaire garde zegt ballistische raketten te hebben afgevuurd op 2 Amerikaanse bases in Jordanië. Het Jordaanse leger meldt dat het 8 raketten heeft onderschept. Over eventuele schade en slachtoffers is niets bekend. De aanval is een reactie op de Amerikaanse aanvallen een paar uur eerder op een Iraans eiland in de straat van Hormuz. De VS nam daar 2 lanceerinstallaties onder vuur. Iran zegt dat er militairen en burgers zijn gedood en gewond zijn geraakt. Het zijn voor zover bekend de eerste Amerikaanse aanvallen in weken op Iran. Massadonor Simon is 5 jaar geleden al op de vingers getikt door het UMCG in Groningen. Dat zegt het ziekenhuis tegen de NOS. Afgelopen week werd bekend dat de zaaddonor zeker 121 kinderen heeft. Maar in een brief zegt hij zelf dat het er bijna 200 zijn. Het ziekenhuis in Groningen had 5 jaar geleden al door dat de man te vaak donor was en weigerde hem. Toch ging de man op andere plekken gewoon door. Het weer. Vanuit het westen trekken stevige buien over het land met kans op onweer. Het is een graad of 15. Overdag wisselvallig bij 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl.
1: Radio Stad Montfoort.
0: Met nu... Non-stop muziek.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 5 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben nog geen akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. De gesprekken daarover duurden tot het begin van de nacht. Straks om 9 uur wordt er verder gepraat. In Den Haag is te horen dat de onderhandelingen vastzitten, maar dat de partijen willen uitstralen dat ze al heel ver zijn. Uiterlijk dinsdag moet de begroting naar de Raad van State, die hem in aanloop naar Prinsjesdag gaat beoordelen. De scholen op Sint Maarten blijven vandaag dicht vanwege slecht weer. Op het eiland wordt gewaarschuwd voor overstromingen. Ook op Saba en Sint Eustatius wordt rekening gehouden met veel regen, waardoor er kans is op aardverschuivingen. De waarschuwingen op de Caribische eilanden zijn het gevolg van tropische storm Dolly. Die is inmiddels afgezwakt, maar kan nog wel leiden tot zware regenval. Psychiater Jim van Os heeft 2 jaar geleden excuses aangeboden aan de ouders van de 17-jarige Milou. Dat zei hij in Zomergasten. Milou kreeg euthanasie vanwege psychisch lijden. Van Os en collega's stuurden daarna een brief aan het OM, waarin ze vroegen om verder onderzoek naar het traject voorafgaand aan de euthanasie. Van Os zei dat hij zich voor kan stellen dat dat pijnlijk over kan komen. Ruimtevaartorganisatie NASA heeft een nieuwe telescoop gelanceerd om meer te weten te komen over het heelal buiten ons zonnestelsel. Die telescoop moet in 5 jaar tijd een groot deel van het heelal in kaart brengen. De verwachting is dat er zwarte gaten en honderdduizenden planeten worden ontdekt. Ook wil NASA weten hoe het kan dat het heelal nog altijd verder uitdijt. Begin volgend jaar worden de eerste beelden verwacht. Het weer. Vanuit het westen stevige buien met kans op onweer. Het is een graad of 15. Overdag wisselvallig met buien, bewolking en af en toe zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu non-stop muziek.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 6 uur.
1: Marnik Sampersen met het NOS Journaal. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben nog geen akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. De gesprekken daarover duren tot het begin van de nacht. Straks om 9 uur wordt er verder gepraat. In Den Haag is te horen dat de onderhandelingen vastzitten, maar dat de partijen willen uitstralen dat ze al heel ver zijn. De coalitie is het vooral oneens over sociale zekerheid en de vermogensrendementsheffing. Uiterlijk dinsdag moet de begroting naar de Raad van State, die hem in aanloop naar Prinsjesdag gaat beoordelen. Internationale studenten leveren in Nederland gemiddeld meer geld op dan dat ze kosten, blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau. De overheid is voor veel studenten wel geld kwijt aan bijvoorbeeld studiefinanciering en zorg, maar verdient dat ook meestal weer terug. Dat komt vooral doordat een deel van de studenten na hun afstuderen in Nederland blijft wonen en werken en zo belasting betaalt. Afgelopen collegejaar kwam zo'n 17% van de studenten uit het buitenland. Bij plotselinge overstromingen in de Grand Canyon is zeker één toerist om het leven gekomen. Met 14 andere toeristen in het Amerikaanse Nationale Park is nog geen contact geweest. De overstromingen waren in de Bright Angel Canyon, een populaire plek voor wandelaars. Daar kwam dit weekend in korte tijd veel water naar beneden. Daardoor veranderde een beek opeens in een kolkende modderstroom. Jordanië heeft 8 raketten onderschept die door Iran waren afgevuurd richting Amerikaanse bases. De aanval was een vergelding voor een Amerikaanse aanval een paar uur eerder op een Iraans eiland. Volgens de VS werden daar voorbereidingen getroffen om raketten met zeemijnen te lanceren. Het weer. In het westen buien. Het is een graad of 16. Later vandaag wisselvallig met buien, bewolking en af en toe zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu non-stop muziek.

0: Gaat u bouwen, verbouwen of eens een flinke opruiming houden? Via Van Bemmel Container Service kunt u het afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier opruimen. Bestel uw container snel en makkelijk online via www.container-verhuur.nl. Gaat u uw tuin opknappen of misschien wel opnieuw inrichten? Ook dan bent u bij ons op het juiste adres. Bestel uw zand, grind en grond online via www.zand-n-grind.nl. Van Bemmel Container Service vindt u op de Handelsweg nummer 7 in Harmelen en op IJsselveld 1E in Montfoort. We zijn ook op zaterdag geopend van 8 tot half 1. Van Bemmel Container Service, al ruim 40 jaar, de scherpste prijzen van Nederland.
1: Download nu de Radio Stad Montfoort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfoort. Zie welke nummers er gedraaid worden, lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfoort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfoort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfoort nu uit de App Store of Google Play Store.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 7 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De bemanning van het schip dat gisteren bij Cyprus kapseisde is gearresteerd. Er zijn zeker 8 doden en er worden ook nog 18 mensen vermist. Daar wordt met man en macht naar gezocht, zegt correspondent Gülşah Ercetin.
3: Denk aan de Turkse marine, de kustwacht, helikopters. Zelfs toen het ongeluk net gebeurde, zag je ook vissers met vissersboten meehelpen met zoeken. Maar er is nog altijd geen nieuws over die 18 passagiers. Ik denk dat later vandaag dat er meer bekendgemaakt zal worden.
2: Het is niet bekend waar de gearresteerde bemanning van het schip van verdacht wordt. Op het Caribische eiland Sint Maarten zijn de scholen vandaag dicht vanwege slecht weer. Aanleiding zijn zware buien als gevolg van tropische storm Dolly. Ook op Sint Eustatius en Saba wordt gewaarschuwd voor overlast door hevige regenval. Internationale studenten leveren Nederland gemiddeld meer geld op dan dat ze kosten, blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau. De overheid is voor veel studenten wel geld kwijt aan bijvoorbeeld studiefinanciering en zorg, maar verdient dat meestal ook weer terug.
4: Als de studenten nadat ze hun diploma hebben behaald in Nederland blijven om hier ook te werken, dan gaan ze ook belasting betalen. Dus dat is dan bijvoorbeeld BTW of loonheffing. En met die belastinginkomsten worden de kosten die de overheid maakt eigenlijk ruimschoots terugverdiend.
2: Afgelopen collegejaar kwam zo'n 17% van de studenten uit het buitenland. Op de US Open is tennisser Novak Djokovic al in de eerste ronde uitgeschakeld. Hij verloor in 5 sets van de ongeplaatste Argentijn Mariano Navone. Djokovic won de US Open 4 keer, maar zag er nu niet fit uit. Hij moest overgeven en maakte maar liefst 70 onnodige fouten. Djokovic maakte precies 21 jaar geleden zijn debuut op de US Open en werd nog nooit in de eerste ronde uitgeschakeld. Het weer, in het westen buien, later vandaag overal kans op buien met tussendoor af en toe zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu non-stop muziek.
5: Unchain my heart, 'cause you don't care. Well, please set me free.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 8 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Nepal gaat het reddingswerk na de verwoestende stortvloed een nieuwe week in. Er zijn nu officieel ruim 900 doden geteld. Er worden nog altijd duizenden mensen vermist. Volgens correspondent Davy Boerema zitten er onder meer nog medewerkers van een waterkrachtcentrale vast.
2: Zo'n 1000 mensen. En ik sprak gisteren al met familieleden van deze mensen. Die zeggen dat ze al dagen niks van hun familie hebben gehoord. Maar dat ze hopen dat ze in de tunnels van die waterkrachtcentrales kunnen schuilen.
1: Onder de vermisten zijn ook zeker 2 Nederlanders. Studenten uit het buitenland leveren Nederland meer op dan ze kosten, heeft het Centraal Planbureau berekend. Vaak blijven ze na hun studie in Nederland werken en betalen dan belasting. De kosten die de overheid heeft gemaakt in hun studietijd worden dan vaak meer dan gecompenseerd. In de Grand Canyon in de Verenigde Staten is een dode gevallen bij overstromingen. 14 mensen worden nog vermist. De overstromingen in het natuurpark zijn het gevolg van hevige regenval. Ook de komende dagen is er kans op zware buien. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben nog geen akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. De gesprekken daarover duurden tot het begin van de nacht. In Den Haag is te horen dat de onderhandelingen vastzitten. Zo wil de VVD niet dat vermogenden extra belast worden om de rechtse oppositie tegemoet te komen, zegt politiek verslaggever Ewout Kiewiets.
3: Maar ja, als je dat geld daar besteedt, dan kun je minder geld besteden aan linkse wensen, zoals de sociale zekerheid overeind houden. Nou, en D66 en CDA willen dus heel graag juist links tegemoet komen. Ja, en daar komen ze eigenlijk gewoon niet uit.
1: De begroting moet vandaag nog naar de Raad van State gestuurd worden. Die gaat hem in aanloop naar Prinsjesdag beoordelen. Het weer. In het westen vallen stevige buien. Later trekken die ook verder het land in. Tussendoor af en toe wat zon. En het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten is een professioneel bedrijf dat zich richt op schoonmaakdiensten in de ruimste zin van het woord. En voor zowel kleine als grote bedrijven. Met uitgebreide diensten en producten krijgt u schoonmaakwerk op maat. ATB adviseert u graag welke schoonmaakoplossing het beste bij uw bedrijf past. ATB Schoonmaak is officieel gecertificeerd met het gerenommeerde keurmerk Schoon. Dit keurmerk is een waarborg voor onze toewijding aan kwaliteit, professionaliteit en duurzaamheid in de schoonmaakdiensten. Voor informatie belt u met 0348 507713 of ga naar atbschoonmaak.nl.
5: Download nu de Radio Stad Montfoort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfoort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfoort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfoort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfoort nu uit de App Store of Google Play Store.
4: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten voor een blinkend en schoon resultaat. Ook is ATB Schoonmaak op zoek naar enthousiaste schoonmaakmedewerkers. Er zijn diverse schoonmaakvacatures beschikbaar. Kijk op atbschoonmaak.nl voor alle informatie.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort.
6: Nu volgt een herhaling van een eerder uitgezonden programma. Het Vlooswijk.

allemaal weer een hele goede maandagavond. En voor volgende week natuurlijk een mooie maandagochtend. Dit is Goud van Oud. Ik ga het hier lekker meenemen met mooie plaatjes. En zit hier te eten, eet u smakelijk. En we beginnen met de Bachman Tunnen. Met de Your Ear of Green, Nothing the Fat. Daar gaan we mee beginnen.

The Lady of the Night. Ja, dat is de plaat van Donna Summer. Uit 1974 ook weer. Mooi plaatje trouwens. De volgende plaat is van Circus. En daar gaan we van draaien. The Beer of the Angria. Of the Sangria.

Don't Win in the Air of the Dish Straits van Albert Hammond. De volgende ga ik speciaal voor Betsy draaien. En dat is natuurlijk een Stones plaat. En daar heb ik Star opgezocht. En alles uit, die we aan het draaien is allemaal uit 1973. Allemaal heet het Top 1 Hits geweest.

Northwest, een prachtnummertje ook weer. De volgende die we gaan draaien, die ga ik speciaal voor Kees en Kale draaien. En heb ik uitgekozen Boudewijn de Groot met Ik Ben Ik. Hier komt-ie.

12 van 15. Daarbij van Googlers. De volgende gaan we speciaal voor Richie draaien. En Richie houdt van Elvis. En dan heb ik John House of Rock. Hier komt hij, Richie.

Top of the World. En de wijk van de Carpens. Prachtig mijn muntje weer. De volgende die gaan we speciaal voor Henny en Herman draaien met de Pappers op. En heb ik een prachtig uitgezocht. Of hij kwam toevallig tevoorschijn bij Archie. Want af en toe moet je daar een beetje rommelen in het hockey. En dan vind je wel wat. En dan vond ik Wally Tax met de Outsiders. Met de Don't Is All Over. Prachtig nummertje, denk ik dat.

Papa was een poor man. En dat was van Jack Jersey. De volgende die we gaan draaien is van Catapult. Met de 10 Dopper of Band.

De Mosh Butterfly of Grill. Dat was van Shelley Richts. De volgende die we gaan doen is een Jerry Jack. En het is Go... Of nee, Your Go Away.

ratten, go of blind. Even Jackie, Shaky Jack. De volgende, dit is een oudje van Usher Fire. Gaan we lekker draaien. Die juffrouw is er niet meer, dus we gaan wel de muziek draaien nog. Love of Fire.

0: Download nu de Radio Stad Montfort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfort nu uit de App Store of Google Play Store.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl. Radio Stad Montfort. Nu het nieuws van 9 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Rond deze tijd worden in Den Haag de gesprekken weer opgepakt die gisteravond laat eindigden over de begroting van volgend jaar. De deadline daarvoor is vandaag, zegt politiek verslaggever Ewout Kiewiet.
3: Linksom of rechtsom moet er vandaag een begroting worden ingeleverd. En over de inhoud daarvan zijn ze dus gisteren na 16 uur vergaderen nog steeds niet eens geworden. En we horen ook vannacht dat de sfeer daar echt ijzig was binnen, dat ze echt ver uit elkaar liggen.
2: De coalitie is het vooral oneens over sociale zekerheid en de belasting op vermogensgroei. Vandaag nog moet de begroting naar de Raad van State, die hem in aanloop naar Prinsjesdag gaat beoordelen. Na de vloedgolven in Nepal blijft het dodental maar stijgen. Er zijn nu meer dan 900 lichamen geborgen. Nog steeds worden duizenden mensen vermist. De rampendienst van Nepal vermoedt dat er nog veel doden in tunnels gevonden zullen worden. Vandaag begint het hoger beroep tegen Richard K. uit Wijteveen. Hij werd vorig jaar tot levenslang veroordeeld voor de dubbele moord op een stel dat zijn ouderlijk huis had gekocht. K. is tegen die uitspraak in beroep gegaan omdat hij en zijn advocaat vinden dat er sprake was van doodslag, zegt RTV Drenthe-verslaggever Ineke Kemper.
4: Hij heeft in het verleden een aantal herseninfarcten gehad. Daardoor zou die impulsief kunnen handelen. En ze vermoeden dat er op de scans tekenen van dementie te zien zijn. En daarom zeggen zij, hij is niet volledig toerekeningsvatbaar en dan kun je hem niet veroordelen voor een dubbele moord.
2: Er zijn 3 dagen uitgetrokken voor het hoger beroep. Canada heeft een groot bord geplaatst bij het Ontario Meer met de tekst Lake Ontario, now and always. De Amerikaanse president Trump besloot vrijdag om het grensmeer voortaan Lake America te noemen, maar daar gaan de Canadezen niet in mee. De ruzie is een gevolg van de handelsoorlog tussen de landen. Het weer. Vanuit het westen trekken stevige buien over het land. Mogelijk ook met onweer en windstoten. Het wordt een graad of 19. Morgen wat meer zon en een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl. Radio Stad Montfort. Nu volgt een herhaling van een eerder uitgezonden programma. Het Vlooswijk.

Allemaal weer een hele goede avond. Tweede uur Goud van Hout. Ook volgende week maandag natuurlijk met een prachtig zonnetje erbij. En een Goud van Hout op de achtergrond. Dan krijg je een mooi muziek weer. We gaan lekker weer beginnen met een mooie lijst. Uit 1973 heeft ze gehaald. En de eerste die daarvan gaan draaien is een Dave Bowie met Rebel Rebel.

One speciaal prayer en het Purtjes Led. De volgende die ik ga draaien is van Queen met de Killer Queen.

Mirella, en dat was met Rob Reis. De volgende die we gaan doen, dat is van de Paper Laser, als ik het goed begrijp, is de Nacht in Chicago Diep. Het is heel woord, maar het is eruit. Dus ik neem aan dat het gedeelte wel goed zou zijn.

Im Soul of Love, White Your. Dit van de Opedus. En de volgende die we gaan doen, dat is van Neil Sedaka met de Little Loving.

Demus Roezel met een prachtnummertje van hem ook weer. De volgende die we gaan doen, dat is van Joyce Baker Selection met Baby Blue.

Fotograaf. Dat was van Ringo Starr. De volgende die we gaan draaien is van de Hollies met It Air Rat of Beta of zoiets heet de plaatje. We gaan even kijken wat het is.

Rather Love. En wij van de Golden Earring. De volgende die we gaan draaien is van Josh McCrae met Rock Your Baby.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 10 uur.
1: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. In Den Haag praten de coalitiepartijen vandaag weer over de begroting. D66, VVD en CDA hebben gisteren tot het begin van de nacht vergaderd, maar een akkoord is nog niet bereikt. In Den Haag is te horen dat de onderhandelingen vastzitten, maar dat de partijen willen uitstralen dat ze al heel ver zijn. De coalitie is het vooral oneens over sociale zekerheid en de belasting op vermogensgroei. Voor middernacht moeten de plannen naar de Raad van State, want die moet de begroting weer beoordelen voor Prinsjesdag. Iran zegt dat het ballistische raketten heeft afgevuurd op 2 Amerikaanse bases in Jordanië. Het Jordaanse leger meldt dat het 8 raketten heeft onderschept. De aanval is een reactie op de Amerikaanse aanvallen een paar uur eerder op een Iraans eiland in de straat van Hormuz. Iran zegt dat er militairen en burgers zijn gedood. De Nepalese rampendienst heeft het dodental in Nepal vanochtend bijgesteld naar 903. In Tibet staat het officiële dodental op 16. Meer dan 4700 mensen worden nog vermist in het rampgebied. Reddingswerkers proberen de tunnelbuizen van een waterkrachtcentrale te bereiken, omdat het vermoeden is dat er honderden lichamen in die buizen terecht zijn gekomen. Afgelopen woensdag werden duizenden mensen verrast door een vloedgolf die ontstond na een rotslawine en een gletsjer die deels instortte. Canada heeft een groot bord geplaatst bij het Ontario-meer, meldt met de tekst Lake Ontario, Now and Always. Canada is verwikkeld in een ruzie met de Amerikaanse president Trump. Die besloot vrijdag om Lake Ontario voortaan Lake America te noemen. Voor Amerikaanse gebruikers van Google Maps is de naam direct aangepast. Nederlandse gebruikers zien in Google Maps Lake America tussen haakjes achter Lake Ontario staan. Op de website staat alleen Lake Ontario. De ruil is ontstaan uit de handelsoorlog tussen Canada en de VS. Het weer vanuit het westen veel buien met af en toe onweer en windstoten. De zon breekt wel soms door. Het is zo'n 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten is een professioneel bedrijf dat zich richt op schoonmaakdiensten in de ruimste zin van het woord. En voor zowel kleine als grote bedrijven. Met uitgebreide diensten en producten krijgt u schoonmaakwerk op maat. ATB adviseert u graag welke schoonmaakoplossing het beste bij uw bedrijf past. ATB Schoonmaak is officieel gecertificeerd met het gerenommeerde keurmerk Schoon. Dit keurmerk is een waarborg voor onze toewijding aan kwaliteit, professionaliteit en duurzaamheid in de schoonmaakdiensten. Voor informatie belt u met 0348 507713 of ga naar atbschoonmaak.nl.
0: Adverteer nu op Radio Stad Montfoort. Informeer naar de vele mogelijkheden en onze zeer voordelige tarieven. U adverteert al vanaf €17,50 per week. Bel voor meer informatie naar 06 275 66659 of mail naar adverteren@radiostadmontfoort.nl. Adverteren op Radio Stad Montfoort. U zult zien dat het werkt.
2: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten voor een blinkend en schoon resultaat. Ook is ATB Schoonmaak op zoek naar enthousiaste schoonmaakmedewerkers. Er zijn diverse schoonmaakvacatures beschikbaar. Kijk op atbschoonmaak.nl voor alle informatie.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Met nu Ochtendgloren. Non-stop muziek uit de jaren 60, 70 en 80.

0: Gaat u bouwen, verbouwen of eens een flinke opruiming houden? Via Van Bemmel Container Service kunt u het afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier opruimen. Bestel uw container snel en makkelijk online via www.container-verhuur.nl. Gaat u uw tuin opknappen of misschien wel opnieuw inrichten? Ook dan bent u bij ons op het juiste adres. Bestel uw zand, grind en grond online via www.zand-en-grind.nl. Van Bemmel Container Service vindt u op de Handelsweg nummer 7 in Harmelen en op IJsselveld 1E in Montfoort. We zijn ook op zaterdag geopend van 8 tot half 1. Van Bemmel Container Service, al ruim 40 jaar de scherpste prijzen van Nederland. Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 11 uur.
1: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. In Den Haag praten de coalitiepartijen weer over de begroting. D66, VVD en CDA hebben gisteren tot het begin van de nacht vergaderd, maar een akkoord is nog niet bereikt. In Den Haag is te horen dat de onderhandelingen vastzitten, maar dat de partijen willen uitstralen dat ze al heel ver zijn. De coalitie is het vooral oneens over sociale zekerheid en de belasting op vermogensgroei. Voor middernacht moeten de plannen naar de Raad van State, want die moet de begroting weer beoordelen voor Prinsjesdag. Iran zegt dat het ballistische raketten heeft afgevuurd op 2 Amerikaanse bases in Jordanië. Het Jordaanse leger meldt dat de 8 raketten zijn onderschept. De aanval is een reactie op de Amerikaanse aanvallen een paar uur eerder op een Iraans eiland in de straat van Hormuz. Iran zegt dat er militairen en burgers zijn gedood. De Nepalese rampendienst heeft het dodental in Nepal vanochtend bijgesteld naar 903. In Tibet staat het officiële dodental op 16. Meer dan 4700 mensen worden nog vermist in het rampgebied. Reddingswerkers proberen de tunnelbuizen van een waterkrachtcentrale te bereiken, omdat er mogelijk honderden lichamen in die buizen terecht zijn gekomen. Afgelopen woensdag werden duizenden mensen verrast door vloedgolven. Die ontstonden toen een rotslawine een gletsjer deels deed instorten. Canada heeft een groot bord geplaatst bij het Ontario-meer, met de tekst Lake Ontario, now and always. Canada is verwikkeld in een ruzie met de Amerikaanse president Trump. Die besloot vrijdag om Lake Ontario voortaan Lake America te noemen. Voor Amerikaanse gebruikers van Google Maps is de naam direct aangepast. Nederlandse gebruikers zien in de Google Maps-app Lake America tussen haakjes achter Lake Ontario staan. De rel is ontstaan uit de handelsoorlog tussen Canada en de VS. Het weer vanuit het westen veel buien met af en toe onweer en windstoten. De zon breekt soms door en het is 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Download nu de Radio Stad Montfoort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfoort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfoort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfoort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfoort nu uit de App Store of Google Play Store.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu op de Hollandse Tour. Non-stop muziek, 100% van Nederlandse bodem.

0: Gaat u bouwen, verbouwen of eens een flinke opruiming houden? Via Van Bemmel Container Service kunt u het afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier opruimen. Bestel uw container snel en makkelijk online via www.container-verhuur.nl. Gaat u uw tuin opknappen of misschien wel opnieuw inrichten? Ook dan bent u bij ons op het juiste adres. Bestel uw zand, grind en grond online via www.zand-en-grind.nl. Van Bemmel Container Service vindt u op de Handelsweg nummer 7 in Harmelen en op IJsselveld 1E in Montfoort. We zijn ook op zaterdag geopend van 8 tot half 1. Van Bemmel Container Service, al ruim 40 jaar de scherpste prijzen van Nederland.
1: Download nu de Radio Stad Montfoort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfoort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfoort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfoort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfoort nu uit de App Store of Google Play Store.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl.
2: Radio Stad Montfoort.
0: Nu het nieuws van 12 uur.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. De gesprekken over de overheidsbegroting van volgend jaar gaan moeizamer dan werd gedacht. D66, VVD en CDA zouden vanochtend de puntjes op de i zetten, zodat de stukken om 11 uur naar de ministerraad konden. Maar dat is nu uitgesteld tot 1 uur. Voorstellen die gisteravond zijn gedaan over de verdeling van de lasten zijn afgelopen nacht door ambtenaren doorgerekend en de uitkomsten worden nu besproken. Vandaag moet de begroting naar de Raad van State, die hem in aanloop naar Prinsjesdag gaat beoordelen. KNVB-voorzitter Frank Pauw vindt dat Gianni Infantino weg moet als voorzitter van de FIFA. Hoewel het omstreden aandelenplan voor het WK inmiddels van tafel is, vindt hij dat er een duidelijke grens is overschreden. Dat komt niet meer goed zolang Infantino aan het roer van de FIFA staat, zegt Pauw. De KNVB heeft het voortouw genomen bij de organisatie van een internationale top over de toekomst van de FIFA. Infantino is daarbij niet welkom. AI-bedrijf Anthropic, bekend van het programma Cloud, wordt aangeklaagd door Sony Music en Warner Music. Cloud kan worden gebruikt om songteksten te maken. De muziekbedrijven zeggen dat op grote schaal bestaande songteksten zijn gebruikt om het AI-programma te ontwikkelen. Daarvoor zouden illegale kopieën zijn gedownload. De leider van de Zuid-Koreaanse Verenigingskerk, ook bekend als de Moon-secte, is veroordeeld tot 2 jaar cel. Ze heeft politici omgekocht met geld en luxe producten om invloed uit te oefenen op het beleid. Zo schonk de 83-jarige Han Hak-ja 2 luxe tassen en een diamanten ketting aan de vrouw van de toenmalig president Yoon. Die kreeg daarvoor in januari een celstraf van 20 maanden. De Moon-secte is omstreden omdat gelovigen zouden worden gedwongen om veel geld aan de kerk over te maken. Het weer: vanuit het westen trekken stevige buien over het land, mogelijk ook met onweer en windstoten. Tussendoor af en toe zon en het wordt een graad of 19. Morgen wat meer zon en een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
4: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten is een professioneel bedrijf dat zich richt op schoonmaakdiensten in de ruimste zin van het woord. En voor zowel kleine als grote bedrijven. Met uitgebreide diensten en producten krijgt u schoonmaakwerk op maat. ATB adviseert u graag welke schoonmaakoplossing het beste bij uw bedrijf past. ATB Schoonmaak is officieel gecertificeerd met het gerenommeerde keurmerk Schoon. Dit keurmerk is een waarborg voor onze toewijding aan kwaliteit, professionaliteit en duurzaamheid in de schoonmaakdiensten. Voor informatie belt u met 0348 507713 of ga naar atbschoonmaak.nl.
1: Download nu de Radio Stad Montfoort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfoort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfoort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfoort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfoort nu uit de App Store of Google Play Store.
4: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten voor een blinkend en schoon resultaat. Ook is ATB Schoonmaak op zoek naar enthousiaste schoonmaakmedewerkers. Er zijn diverse schoonmaakvacatures beschikbaar. Kijk op atbschoonmaak.nl voor alle informatie.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en beide omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Met nu op de Hollandse Tour. Non-stop muziek, 100% van Nederlandse bodem.

0: Download nu de Radio Stad Montfort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfort nu uit de App Store of Google Play Store.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en de wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl. Radio Stad Montfort. Nu het nieuws van 1 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Den Haag is de zogenoemde begrotingsraad weer uitgesteld. De deadline voor de begrotingsplannen is nu verschoven naar 6 uur vanavond. De onderhandelingen over de overheidsbegroting van volgend jaar gaan moeizamer dan gedacht. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA zouden vanochtend de puntjes op de i zetten. De begrotingsraad stond oorspronkelijk gepland om 11 uur vanochtend. Vandaag moet de begroting naar de Raad van State, die hem in aanloop naar Prinsjesdag gaat beoordelen. AI-bedrijf Anthropic, bekend van het programma Cloud, wordt aangeklaagd door Sony Music en Warner Music. Cloud kan worden gebruikt om songteksten te maken. De muziekbedrijven zeggen dat op grote schaal songteksten zijn gebruikt om het AI-programma te ontwikkelen. Daarvoor zouden illegale kopieën zijn gedownload. Als een gebruiker Cloud een vraag of opdracht geeft, wordt soms de woordelijke of bijna woordelijke tekst van een van de liedjes gegeven. Volgens oud-vicepremier Carola Schouten was er in de coronatijd weinig ruimte om het coronabeleid te betwisten. Dat zegt ze tegen de enquêtecommissie Corona. Volgens Schouten hadden verschillende fases van de pandemie beter onderscheiden kunnen worden, met daarbij de vraag of het beleid daar nog bij paste. De coronaverhoren zijn vandaag de 8e week ingegaan. Vanmiddag wordt oud-SGP-leider Kees van der Staaij ondervraagd. Op een basisschool in Mierlo is vannacht een ravage aangericht. Vandalen hebben digiborden vernield, speelgoed van de kinderen kapot gemaakt, ramen ingeslagen en meubels omver gegooid. De directeur zegt dat de schade enorm is. Volgens de politie zit er waarschijnlijk een groep jongeren achter. De basisschool blijft in ieder geval vandaag nog dicht om alles op te ruimen. Het weer, af en toe zon en enkele buien, soms met onweer en windstoten. Het wordt 18 tot 20 graden, ook vanavond vallen nog buien. Morgen meer zon en alleen in het noorden nog een bui. Het wordt dan maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten is een professioneel bedrijf dat zich richt op schoonmaakdiensten in de ruimste zin van het woord. En voor zowel kleine als grote bedrijven. Met uitgebreide diensten en producten krijgt u schoonmaakwerk op maat. ATB adviseert u graag welke schoonmaakoplossing het beste bij uw bedrijf past. ATB Schoonmaak is officieel gecertificeerd met het gerenommeerde keurmerk Schoon. Dit keurmerk is een waarborg voor onze toewijding aan kwaliteit, professionaliteit en duurzaamheid in de schoonmaakdiensten. Voor informatie belt u met 0348 507713 of ga naar atbschoonmaak.nl.
1: Adverteer nu op Radio Stad Montfort. Informeer naar de vele mogelijkheden en onze zeer voordelige tarieven. U adverteert al vanaf 17,5 euro per week. Bel voor meer informatie naar 06 275 66659 of mail naar adverteren@radiostadmontfort.nl. Adverteren op Radio Stad Montfort. U zult zien dat het werkt.
3: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten voor een blinkend en schoon resultaat. Ook is ATB Schoonmaak op zoek naar enthousiaste schoonmaakmedewerkers. Er zijn diverse schoonmaakvacatures beschikbaar. Kijk op atbschoonmaak.nl voor alle informatie.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en beide omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl. Met nu op de Hollandse Tour. Non-stop muziek, 100% van Nederlandse bodem.
4: Ik zeg het niet vaak, maar weet dat ik van je hou.

0: Gaat u bouwen, verbouwen of eens een flinke opruiming houden? Via Van Bemmel Container Service kunt u het afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier opruimen. Bestel uw container snel en makkelijk online via www.container-verhuur.nl. Gaat u uw tuin opknappen of misschien wel opnieuw inrichten? Ook dan bent u bij ons op het juiste adres. Bestel uw zand, grind en grond online via www.zand-en-grind.nl. Van Bemmel Container Service vindt u op de Handelsweg nummer 7 in Harmelen en op IJsselveld 1E in Montfoort. We zijn ook op zaterdag geopend van 8 tot half 1. Van Bemmel Container Service, al ruim 40 jaar de scherpste prijzen van Nederland.
1: Je lokale blik.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl.
1: Radio Stad Montfoort.
0: Nu het nieuws van 2 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Een man van 33 uit Groningen is vrijgesproken voor het bedreigen van de prinsessen Amalia en Alexia en het beramen van een ontvoering van prinses Amalia. Volgens de rechter had de man een psychose, maar was hij nooit echt van plan de prinsessen iets aan te doen. Het OM had TBS met dwangverpleging geëist. De Groninger werd in januari opgepakt nadat hij op een balkon van een hotel in Den Haag bedreigingen had geschild. De man was in de waan dat hij een relatie met Amalia had. Na de overstromingen in Nepal worden nog altijd 4200 mensen vermist, meldt het Nepalese ministerie van Buitenlandse Zaken. Onder de vermisten zijn bijna 600 buitenlanders. Ook in Tibet worden nog honderden mensen vermist, onder wie twee Nederlandse toeristen. Het gaat om een vrouw van 51 uit Haarlem en een man van 29 uit Nijkerk. Een derde vermiste Nederlander woont in Nepal. Het dodental door de overstromingen is inmiddels opgelopen tot boven de 900. De politie in Zwitserland heeft iemand opgepakt voor de schietpartij op een reef. Dat gebeurde in de nacht van zaterdag op zondag in het noorden van het land. De verdachte is een man van 43. De politie denkt niet dat er meerdere daders zijn. Na de schietpartij in Zwitserland overleed een 22-jarige vrouw aan haar verwondingen. 5 anderen raakten gewond. In Den Haag is de zogenoemde begrotingsraad nog een keer uitgesteld. D66, VVD en CDA zouden de begrotingsplannen vanochtend afronden, maar zijn er dus nog niet uit. De bijeenkomst waarin de plannen officieel goedgekeurd moeten worden is nu 6 uur vanavond. De begroting moet voor middernacht naar de Raad van State gestuurd zijn. Het weer, af en toe zon en enkele buien met soms onweer en windstoot. Het wordt 18 tot 20 graden, ook vanavond vallen nog buien. Morgen meer zon en alleen in het noorden nog een bui. Het wordt dan maximaal 21 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl.
1: Radio Stad Montfoort.
0: Met nu Middagmix. Non-stop muziek uit de jaren 90 tot nu.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 3 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Oud-minister en oud-CDA-leider Elko Brinkman is overleden. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt. In 1982 werd hij op 34-jarige leeftijd minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. In 1989 werd Brinkman fractieleider van het CDA. Premier Lubbers zag in hem zijn opvolger en er werd lijsttrekker voor de ChristenDemocraten bij de verkiezingen van 1994. De partij verloor toen fors en Brinkman verdween van het politieke toneel. Na een aantal jaren in bestuursfuncties keerde hij terug in de politiek. Hij ging in 2011 voor het CDA naar de Eerste Kamer. In 2019 zette hij definitief een punt achter zijn politieke loopbaan. Elko Brinkman was 78 jaar. Hij overleed na een kort ziekbed. De man die de prinsessen Amalia en Alexia had bedreigd is vrijgesproken. Hij zei onder meer dat hij Amalia wilde ontvoeren. Volgens de rechter had hij daar geen concrete plannen voor, maar zat hij in een psychose. Het OM had TBS met dwangverpleging geëist, maar de rechtbank vindt dat dus niet nodig. Er worden nog altijd 4200 mensen vermist na de overstromingen in Nepal. Ook in Tibet worden nog honderden mensen vermist, onder wie 2 Nederlandse toeristen. Een derde vermiste Nederlander woont in Nepal. Het dodental door de overstromingen is inmiddels opgelopen tot boven de 900. In Den Haag is de zogenoemde begrotingsraad opnieuw uitgesteld. De deadline voor de begrotingsplannen is nu verschoven naar 6 uur vanavond. De onderhandelingen over de overheidsbegroting van volgend jaar gaan moeizamer dan gedacht. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA zouden vanochtend de puntjes op de i zetten. De begrotingsraad stond oorspronkelijk gepland om 11 uur vanochtend. Vandaag moet de begroting naar de Raad van State, die hem in aanloop naar Prinsjesdag gaat beoordelen. Het weer. Af en toe zon en enkele buien, soms met onweer en windstoten. Het wordt 18 tot 20 graden. Ook vanavond vallen nog buien. Morgen meer zon en alleen in het noorden nog een bui. Het wordt dan maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Download nu de Radio Stad Montfoort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfoort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfoort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfoort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfoort nu uit de App Store of Google Play Store.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu Middagmix. Non-stop muziek uit de jaren 90 tot nu.

0: Gaat u bouwen, verbouwen of eens een flinke opruiming houden? Via Van Bemmel Container Service kunt u het afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier opruimen. Bestel uw container snel en makkelijk online via www.container-verhuur.nl. Gaat u uw tuin opknappen of misschien wel opnieuw inrichten? Ook dan bent u bij ons op het juiste adres. Bestel uw zand, grind en grond online via www.zand-n-grind.nl. Van Bemmel Container Service vindt u op de Handelsweg nummer 7 in Harmelen en op IJsselveld 1E in Montfoort. We zijn ook op zaterdag geopend van 8 tot half 1. Van Bemmel Container Service, al ruim 40 jaar de scherpste prijzen van Nederland.
1: Download nu de Radio Stad Montfoort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfoort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfoort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfoort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfoort nu uit de App Store of Google Play Store.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 4 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Oud-minister en oud-CDA-leider Elko Brinkman is overleden. Hij werd in 1982 minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. Later werd hij fractieleider van het CDA en uiteindelijk lijsttrekker bij de verkiezingen van 1994. Toen verloor het CDA flink. Elko Brinkman overleed na een kort ziekbed. Hij was 78. Realityster en vastgoedondernemer Peter Gillis raakte 3 vakantieparken kwijt. Ze zijn door een schuldeiser in de verkoop gezet omdat Gillis een aantal betalingen zou hebben gemist. Het gaat om parken in Valkenswaard, Ommel en Valkenburg. De hypotheekrechten van die parken lagen bij een zakenman die aan Gillis miljoenen had geleend. De vakantieparken worden over een maand geveild en de opbrengst gaat dan naar de schuldeiser. Peter Gillis laat aan Omroep Brabant weten dat hij er alles aan zal doen om de veiling te voorkomen. Een man van 33 uit Groningen is vrijgesproken van het bedreigen van de prinsessen Amalia en Alexia en het beramen van een ontvoering van prinses Amalia. Volgens de rechter had de man een psychose, maar was hij nooit echt van plan de prinsessen iets aan te doen. Het OM had TBS met dwangverpleging geëist. De Groninger werd in januari opgepakt nadat hij op een balkon van een hotel in Den Haag bedreigingen had geschild. De man was in de waan dat hij een relatie met Amalia had. De Zeelandbrug is vanaf morgen tot en met 12 oktober dicht. In het beweegbare deel van de brug zitten scheuren die gerepareerd moeten worden. Die zijn onder meer ontstaan door veroudering en door zwaar verkeer dat over de brug rijdt. Dagelijks rijden er zo'n 15.000 voertuigen over de brug die Noord-Beveland en Schouwen-Duiveland met elkaar verbindt. Het verkeer wordt de komende 6 weken via de Oosterscheldekering omgeleid. Het weer. Vanavond vallen verspreid over het land nog wat buien. Vannacht wordt het droger en koelt het af naar 13 graden. Morgen vooral in het noorden een bui, in de rest van het land geregeld zon bij 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten is een professioneel bedrijf dat zich richt op schoonmaakdiensten in de ruimste zin van het woord. En voor zowel kleine als grote bedrijven. Met uitgebreide diensten en producten krijgt u schoonmaakwerk op maat. ATB adviseert u graag welke schoonmaakoplossing het beste bij uw bedrijf past. ATB Schoonmaak is officieel gecertificeerd met het gerenommeerde keurmerk Schoon. Dit keurmerk is een waarborg voor onze toewijding aan kwaliteit, professionaliteit en duurzaamheid in de schoonmaakdiensten. Voor informatie belt u met 0348 507713 of ga naar atbschoonmaak.nl.
1: Download nu de Radio Stad Montfoort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfoort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfoort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfoort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfoort nu uit de App Store of Google Play Store.
3: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten voor een blinkend en schoon resultaat. Ook is ATB Schoonmaak op zoek naar enthousiaste schoonmaakmedewerkers. Er zijn diverse schoonmaakvacatures beschikbaar. Kijk op atbschoonmaak.nl voor alle informatie.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en beide omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Met nu Middagmix. Non-stop muziek uit de jaren 90 tot nu.

0: Download nu de Radio Stad Montfort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfort nu uit de App Store of Google Play Store.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl. Radio Stad Montfort. Nu het nieuws van 5 uur.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. Peter Gillis probeert een veiling van 3 van zijn vakantieparken tegen te houden. Realityster en vastgoedondernemer dreigt de parken kwijt te raken omdat hij een aantal betalingen aan een schuldeiser zou hebben gemist. Gillis had bij hem miljoenen geleend en de hypotheekrechten als onderpand gegeven. Het gaat om de parken in Valkenswaard, Ommel en Valkenburg. Oud-minister en oud-CDA-leider Elko Brinkman is overleden. Hij werd in 1982 minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. Later werd hij fractieleider van het CDA en uiteindelijk lijsttrekker bij de verkiezingen van 1994. Toen verloor het CDA flink. Elko Brinkman overleed na een kort ziekbed. Hij was 78. De man die de prinsessen Amalia en Alexia had bedreigd is vrijgesproken. Hij zei onder meer dat hij Amalia wilde ontvoeren. Volgens de rechter had hij daar geen concrete plannen voor, maar zat hij in een psychose. Het OM had TBS met dwangverpleging geëist, maar de rechtbank vindt dat dus niet nodig. De studenten en begeleiders uit Breda die vorige week ziek werden op een introkamp in België hadden waarschijnlijk het norovirus. Dat blijkt uit de eerste onderzoeksresultaten van de GGD. Op het kamp waren 175 van de 800 studenten ziek geworden. Sommigen moesten met uitdrogingsverschijnselen naar het ziekenhuis. Eerder werd nog gedacht aan voedselvergiftiging. Volgens de GGD kunnen er meer oorzaken dan alleen het norovirus zijn. Met de zieke studenten en hun begeleiders gaat het inmiddels weer beter. De Zeelandbrug is vanaf morgen 6 weken dicht voor onderhoud. In het beweegbare deel van de brug zijn scheurtjes ontstaan die gerepareerd moeten worden. De Zeelandbrug verbindt Noord-Beveland en Schouwen-Duiveland met elkaar. Er rijden per dag zo'n 15.000 voertuigen over de brug. Het weer vanavond verspreid over het land nog wat buien. Vannacht droger en dan koelt het af naar 13 graden. Morgen vooral in het noorden nog een bui. In de rest van het land geregeld zon. Wordt het 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten is een professioneel bedrijf dat zich richt op schoonmaakdiensten in de ruimste zin van het woord. En voor zowel kleine als grote bedrijven. Met uitgebreide diensten en producten krijgt u schoonmaakwerk op maat. ATB adviseert u graag welke schoonmaakoplossing het beste bij uw bedrijf past. ATB Schoonmaak is officieel gecertificeerd met het gerenommeerde keurmerk Schoon. Dit keurmerk is een waarborg voor onze toewijding aan kwaliteit, professionaliteit en duurzaamheid in de schoonmaakdiensten. Voor informatie belt u met 0348 507713 of ga naar atbschoonmaak.nl.
1: Adverteer nu op Radio Stad Montfort. Informeer naar de vele mogelijkheden en onze zeer voordelige tarieven. U adverteert al vanaf €17,50 per week. Bel voor meer informatie naar 06 275 66659 of mail naar adverteren@radiostadmontfort.nl. Adverteren op Radio Stad Montfort. U zult zien dat het werkt.
3: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten voor een blinkend en schoon resultaat. Ook is ATB Schoonmaak op zoek naar enthousiaste schoonmaakmedewerkers. Er zijn diverse schoonmaakvacatures beschikbaar. Kijk op atbschoonmaak.nl voor alle informatie.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl. Met nu Middagmix. Non-stop muziek uit de jaren 90 tot nu.

0: En als de klok luidt, de tijd is, ik zing voor de laatste keer. Als ik daar lig in vrede, zing deze dan nog een keer.
1: Gaat u bouwen, verbouwen of eens een flinke opruiming houden? Via Van Bemmel Container Service kunt u het afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier opruimen. Bestel uw container snel en makkelijk online via www.container-verhuur.nl. Gaat u uw tuin opknappen of misschien wel opnieuw inrichten? Ook dan bent u bij ons op het juiste adres. Bestel uw zand, grind en grond online via www.zand-n-grind.nl. Van Bemmel Container Service vindt u op de handels-

0: Weg nummer 7 in Harmelen en op IJsselveld 1E in Montfoort. We zijn ook op zaterdag geopend van 8 tot half 1. Van Bemmel Container Service. Al ruim 40 jaar de scherpste prijzen van Nederland.
1: Je lokale blik.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl.
1: Radio Stad Montfoort.
0: Nu het nieuws van 6 uur.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. De drie coalitiepartijen die onderhandelen over de begroting voor volgend jaar zijn dichtbij een akkoord. Dat zeggen bronnen rondom het kabinet. Het is nog niet duidelijk waar ze het over eens zijn geworden. Normaal gesproken worden die plannen pas met Prinsjesdag bekendgemaakt. De deadline voor het indienen van de begroting werd vandaag meerdere keren uitgesteld. D66, VVD en CDA zouden vanochtend al de puntjes op de i zetten, maar de onderhandelingen gingen moeizamer dan gedacht. Voetballer Lionel Messi stopt als international voor Argentinië. De 39-jarige aanvaller kwam 207 keer uit voor het Argentijnse elftal, waarmee hij 4 jaar geleden wereldkampioen werd. Messi scoorde 125 keer voor Argentinië. De verloren finale tegen Spanje van het afgelopen WK was zijn laatste interland. Tanja Koen, die in 1951 de eerste tv-omroepster van de NCRV werd, is overleden. Later maakte ze ook eigen programma's voor die omroep, zoals de Zaterdagavondshow en Stedenspel. In de jaren 80 was ze nog panellid van de quiz Zo Vader Zo Zoon. Tanja Koen was 100 jaar. De veroordeelde Marius Borg Heubu mag volgende week de uitvaart van de Noorse koning Harald bijwonen. Heubu is de zoon uit een eerder huwelijk van de nieuwe koningin Mette Marit. Hij is veroordeeld voor onder meer verkrachting, maar er loopt nog een hoger beroep. Hij moet bij de uitvaart wel een enkelband dragen. Na grote bosbranden in Algerije wil de president de doodstraf invoeren voor brandstichters. Officieel is de doodstraf nooit afgeschaft in het land, maar die wordt al 33 jaar niet uitgevoerd. Vorige week kwamen bij branden zeker 12 mensen om. De president wil de wet binnen 2 weken aanpassen. Het weer vanavond vallen verspreid over het land nog wat buien. Vannacht wordt het droger, koelt het af naar 13 graden. Morgen overdag vooral in het noorden nog een enkele bui. De rest van het land geregeld zon. Dan wordt het 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Download nu de Radio Stad Montfoort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfoort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfoort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfoort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfoort nu uit de App Store of Google Play Store.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl.
1: Radio Stad Montfoort.
0: Met nu Goud van Oud. De beste Goud van Ouds. Presentatie Bart Vlooswijk.

0: Goedenavond luisteraars, het is vanavond de maandagavond, maar zonder Bart. Bart is helaas verhinderd, Aartje is er wel en ik, Rien, neemt het over van Bart.
1: Ja, goedenavond allemaal, hè?
0: Natuurlijk.
1: Zonder Bart.
0: Zonder Bart, maar dan lukt het ook, hoor.
1: Gaat lukken, Bart. We doen ons best en we hebben een mooie lijst gemaakt. En Rien gaat nog een uur alleen cruise rijden. Maar we starten het programma op met Huw en de Hilltops uit 1963. En dat nummer is Can't You Hear Me?
0: Ja, daar gaan we nu naar luisteren.

0: Ja, dat was de formatie De Moyo Blues met Too Much Beer On My Mind.
1: We gaan een hele oude Peter en de Rockers rijden.
0: Oh ja? Ja, ja.
1: Ja, en dat is een oud nummer van de Rolling Stones.
0: Kijk.
1: En dat is I Say Goodbye.
0: I Say Goodbye, ja, oké. Okay. Ja. Daar komt-ie.

0: Ja, een hele oude van After Tea. Not just a flower in your hair.
1: Ja, het was inderdaad de bloemetjestijd in 1967.
0: De flower power.
1: Ja, en dat nummer gaat ook eigenlijk een beetje flower in je head. Ja, dus dat was een hele gekke tijd erin. Wij liepen echt met gekke kleren aan.
0: Ja, toen liep ik nog met een luier om.
1: Haar, hè?
0: Ik liep nog met een luier om in die tijd.
1: Maar ik heb deze tijd heel bewust mee mogen maken. We gaan naar The Animals. Een nummer van zijn eerste LP uit 1964. En dat is The Story of Bob Dylan.

0: Ja, Bart, als je luistert, dit was er een voor jou. Big Wheel met If I Stay Too Long.
1: Ja, ik ga er nog eentje achter zetten van Blue Planet. Dat is ook een Nederlandse groep en die gaat vol zingen Boy.

0: Ja, we hadden het net een nummer van The Animals van Bo Diddley. Dit is Bo Diddley zelf en die zong over zijn eigen Bo Diddley.
1: Ja, hij is uit de knoop, Rien. We gaan naar Bob Dylan toe uit 1964. En dat is een... op zijn derde LP is het. En dat is Hard Rains Are Gonna Fall, heet dat nummer. Veel plezier ermee.

0: Ja, André, ik weet niet of jij dat land kent, van Boudewijn de Groot?
1: Nee, ik weet wel dat dit van zijn eerste LP afkomt.
0: Kijk.
1: Ja, het is, ik vind het een heel mooi nummer, ja. Je hoort het niet zo vaak.
0: Je hoort hem eigenlijk nooit.
1: Ja, we gaan nog een stukje Nederbeat draaien, en dat is van de Brainbox.
0: Dat is altijd mooi.
1: Met Cash Lux en die gaan volgens zingen Dalman.

0: Ja, dit was Kaas Lux en QB and the Blizzards met Window of My.
1: We gaan naar Cat Stevens toe. Met het prachtige nummer Matrison.

0: Gaat u bouwen, verbouwen of eens een flinke opruiming houden? Via Van Bemmel Container Service kunt u het afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier opruimen. Bestel uw container snel en makkelijk online via www.container-verhuur.nl. Gaat u uw tuin opknappen of misschien wel opnieuw inrichten? Ook dan bent u bij ons op het juiste adres. Bestel uw zand, grind en grond online via www.zand-n-grind.nl. Van Bemmel Container Service vindt u op de Handelsweg nummer 7 in Harmelen en op IJsselveld 1E in Montfoort. We zijn ook op zaterdag geopend van 8 tot half 1. Van Bemmel Container Service, al ruim 40 jaar, de scherpste prijzen van Nederland.
1: Download nu de Radio Stad Montfoort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfoort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfoort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfoort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfoort nu uit de App Store of Google Play Store.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws. Van 7 uur.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. De drie coalitiepartijen die onderhandelen over de begroting van volgend jaar hebben op de valreep een akkoord bereikt. Dat zeggen bronnen rondom het kabinet. Het is nog niet duidelijk waar ze het over eens zijn geworden. Normaal gesproken worden de plannen pas met Prinsjesdag bekendgemaakt. Volgens politiek verslaggever Ewout Kiewiet was het tot het laatste moment spannend.
3: Het is echt op partijbelang gegaan. Het is hard tegen hard geweest. VVD vooral tegen D66 en CDA. Die toch tot op het laatst hebben geknokt. Om daar zoveel mogelijk voor die partij in te krijgen.
2: Vanavond komt premier Jetten met een verklaring. Voetballer Lionel Messi stopt als international voor Argentinië. De 39-jarige aanvaller kwam 207 keer uit voor het Argentijnse elftal, waarmee hij 4 jaar geleden wereldkampioen werd. Messi scoorde 125 keer voor Argentinië. De politie in Zwitserland heeft iemand opgepakt.

0: Opgepakt voor de schietpartij op een rave. Dat gebeurde in de nacht van zaterdag op zondag in het noorden van het land. De verdachte is een man van 43. Waarschijnlijk is er maar één dader, zegt de Zwitserse minister van Justitie. Maar het onderzoek gaat door.
1: Die ermittelingen lopen. Ze moeten klären wie voor die taart verantwoordelijk is. Wie zich die ereignissen genau abgespielt hebben en welches motief der taart zugrunde liegt.
0: Na de schietpartij overleed een 22-jarige vrouw aan haar verwondingen. Vijf mensen raakten gewond. De eerste tv-omroepster van de NCRV, Tanja Koen, is overleden. Ze begon kort na de Tweede Wereldoorlog bij de NCRV Radio en hoort bij de eerste generatie tv-omroepsters toen in 1951 de televisie in Nederland begon. Later maakte ze ook eigen programma's zoals de Zaterdagavondshow, Dier en Vriend en Stedenspel. In de jaren 80 was ze nog panellid van de quiz Zo Vader, Zo Zoon. Tanja Koen overleed vorige week en is vandaag in besloten kring begraven. Ze was 100 jaar. Het weer vanavond nog wat buien. Vannacht droog, dan koelt het af naar 14 graden. Morgen plaatselijk nog een bui, maar verder geregeld zon. Dan wordt het 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten is een professioneel bedrijf dat zich richt op schoonmaakdiensten in de ruimste zin van het woord. En voor zowel kleine als grote bedrijven. Met uitgebreide diensten en producten krijgt u schoonmaakwerk op maat. ATB adviseert u graag welke schoonmaakoplossing het beste bij uw bedrijf past. ATB Schoonmaak is officieel gecertificeerd met het gerenommeerde keurmerk Schoon. Dit keurmerk is een waarborg voor onze toewijding aan kwaliteit, professionaliteit en duurzaamheid in de schoonmaakdiensten. Voor informatie belt u met 0348 507713 of ga naar atbschoonmaak.nl.
3: Download nu de Radio Stad Montfort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfort. Zie welke nummers er gedraaid worden, lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfort nu uit de App Store of Google Play Store.
2: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten voor een blinkend en schoon resultaat. Ook is ATB Schoonmaak op zoek naar enthousiaste schoonmaakmedewerkers. Er zijn diverse schoonmaakvacatures beschikbaar. Kijk op atbschoonmaak.nl voor alle informatie.
4: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en beide omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl. Met nu Goud van Oud. De beste Goud van Ouds. Presentatie Bart Vlooswijk.

0: Ja, goedenavond luisteraars. Tweede uur van het programma Goud van Oud. Zonder Bart. Bart is verhinderd, maar met Rien en Aartje.
1: Ja, goedenavond. Tweede gedeelte, hè. Dus we gaan weer een uur mooie muziek draaien. En we starten dit programma op met de groep Diesel. Ja, speciaal voor Tom van het Lint. En dat nummer heet Going Back to China.

0: Ja, dat was Dolly Parton met Jolene. Ja, anderhalve week geleden overleden, denk ik.
1: Ja, inderdaad. Op een mooie leeftijd.
0: Ja.
1: Ja. Volgens mij, ik weet niet of ze ziek was, hoor.
0: Ja, ze was niet helemaal gezond.
1: Maar goed, we gaan verder met Donovan. En dat ook een van de eerste LP's. En dat is Caddyman. Gaan we beluisteren.

0: Ja, dat is een nummer wat Bart ook weer heel leuk vindt, want daar is hij helemaal gek van. Earth and Fire, en zeker was hij gek van Journey.
1: Ja.
0: Maar ja, helaas, zij is er ook niet meer. Ook sinds kort overleden.
1: Ja, zo gaat het maar door.
0: We draaiden overigens het nummer Seasons.
1: Ja, we gaan inderdaad ook... Elvis is ook overleden natuurlijk, hè?
0: Ja.
1: En Devil in the Sky gaan we draaien. En Ries, ik hoop dat je ervan geniet. Ries de Mooi.

0: Ja, we hoorden Ferry Greenar met Drunken Sailor.
1: Ja, dat was een vriend van Armand. Oh. Ja, hij heeft Armand leren beademen, want Armand had het benauwd en hij wist wel hoe hij het moest doen. Dus,
0: ja, dat hebben we geweten.
1: Ja,
0: dat,
1: hij is inderdaad 69 geworden, maar Ferry Greenar is in de jaren 60 al gestorven.
0: Ja.
1: Dus, we gaan naar Nederbiet, Grupo Sportivo, met het mooie nummer Hegel.

0: Ja, dat was een oudje uit 1966 van Rob Hoeken, When People Talk.
1: Ja, geweldige plaat. Ik heb hem vroeger wel eens gezien, Rob Hoeken. Maar als je Hoekie Hoekie ging spelen, ga maar weg, want urenlang is het alleen maar Hoekie Hoekie muziek.
0: Ja, maar een paar minuten is het altijd wel aardig.
1: Ja. We gaan naar de Hollies toe met On the Carousel.

0: Een well-respected man van de Kings.
1: Ja, we gaan naar Nancy Sinatra. En die gaat voor ons zingen: This boots are made for walking.

0: Ja, mooie plaat van Otis Redding. Het heette Midnight Hour.
1: Ja, ik zat er helemaal in. Ik was aan het genieten van die plaat. Ja?
0: Oh, oh.
1: Daarom was ik een beetje uit de tijd. We gaan Henny en Herman ook toch nog een beetje blij maken met een nummer van de Outsiders. En dat is Won't You Listen.

0: Ja, Sitting in My Room van Peter and the Blizzards.
1: Ja, Rien, deze plaat draag ik op aan Kees.
0: Ja, dat is goed, jongen. Dat is prachtig. Goed gedaan. Dus,
1: ik weet dat hij daar heel blij mee is.
0: Oh.
1: Ik hoop dat hij vanavond weer een leuk programma gaat maken. We gaan verder met Peter Sardin, Rien.
0: Peter Sjaarstedt, ja.
1: En die gaat voor ons brengen Where Do You Go My Lovely.
0: Ja. Yeah.

0: Ja, je gelooft het niet, maar dit was de T-set met For Miss Coker.
1: Ja, van de eerste LP. We gaan eruit, we stoppen ermee en het houdt een keertje op.
0: Ja, alle drie hartstikke bedankt.
1: Ja, jij ook bedankt. Ja, ik hoop dat je zo weer mooie blues gaat draaien.
0: Dat gaan we zeker doen.
1: We gaan Mark Knopfler beluisteren.
0: Met Chet Atkins en de Poor Boy Blues. Tot de volgende keer.

0: Download nu de Radio Stad Montfort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfort nu uit de App Store of Google Play Store.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl. Radio Stad Montfort. Nu het nieuws van 8 uur.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. De ministerraad heeft ingestemd met de begroting waar de coalitiepartijen het vandaag over eens werden. Wat erin staat is onbekend. Premier Jetten is optimistisch.
3: We hebben de afgelopen weken heel veel ideeën opgehaald bij verschillende politieke partijen, maar ook bij mensen en organisaties in het land. En ik denk dat ze op Prinsjesdag zullen zien dat we heel veel van die wensen en ideeën in deze begroting kunnen inpassen. En hopelijk dus ook brede steun kunnen vinden voor grote investeringen.
2: Oppositiepartijen zien brede steun niet zitten en willen dat het kabinet scherpe keuzes maakt. Plannen worden met Prinsjesdag bekendgemaakt. Op de Middellandse Zee is opnieuw een olietanker onderschept die vermoedelijk deel uitmaakt van de Russische schaduwvloot. Dat gebeurde gisteren, zei EU-buitenlandchef Kallas. In de afgelopen maanden werden al 5 schepen van die schaduwvloot door de EU geënterd. De vloot bestaat uit meer dan 1000 schepen die onder een andere vlag onder meer olie uit Rusland vervoeren. Veel EU-landen willen er harder tegen kunnen optreden. Morgen spreken de Europese defensieministers in Dublin onder meer over meer acties tegen de schaduwvloot. Na de overstromingen in Nepal worden nog altijd 4200 mensen vermist, onder wie bijna 600 buitenlanders. Ook in Tibet zijn nog honderden mensen vermist. De hulpverlening verloopt moeizaam, merkt hulporganisatie CARE.
4: De toegang tot het gebied is slecht door beschadigde wegen. Dus we zien dat bijvoorbeeld vrachtwagens met hulpgoederen daar niet goed kunnen komen. Terwijl we wel dus zien dat die nood heel hoog blijft.
2: Dodental is inmiddels opgelopen.

0: Lopen tot boven de 900. Vanwege een broedende zwaluw lopen de werkzaamheden aan de Norgerbrug bij Assen opnieuw uit. De boerenzwaluw heeft een nestje gemaakt onder de net geplaatste brug. Het dier is beschermd en mag niet gestoord worden. De werkzaamheden zouden in mei klaar zijn, maar dat wordt nu begin volgend jaar. Het weer, vanavond nog wat buien, vannacht droog. Het koelt af naar 14 graden. Morgen plaatselijk nog een bui, maar verder geregeld zon. En dan wordt het 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten is een professioneel bedrijf dat zich richt op schoonmaakdiensten in de ruimste zin van het woord. En voor zowel kleine als grote bedrijven. Met uitgebreide diensten en producten krijgt u schoonmaakwerk op maat. ATB adviseert u graag welke schoonmaakoplossing het beste bij uw bedrijf past. ATB Schoonmaak is officieel gecertificeerd met het gerenommeerde keurmerk Schoon. Dit keurmerk is een waarborg voor onze toewijding aan kwaliteit, professionaliteit en duurzaamheid in de schoonmaakdiensten. Voor informatie belt u met 0348 507713 of ga naar atbschoonmaak.nl.
2: Adverteer nu op Radio Stad Montfoort. Informeer naar de vele mogelijkheden en onze zeer voordelige tarieven. U adverteert al vanaf €17,50 per week. Bel voor meer informatie naar 06 275 66659 of mail naar adverteren@radiostadmontfoort.nl. Adverteren op Radio Stad Montfoort. U zult zien dat het werkt.
1: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten voor een blinkend en schoon resultaat. Ook is ATB Schoonmaak op zoek naar enthousiaste schoonmaakmedewerkers. Er zijn diverse schoonmaakvacatures beschikbaar. Kijk op atbschoonmaak.nl voor alle informatie.
2: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en beide omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Met nu Bluestijd, de beste bluesmuziek op Radio Stad Montfoort. Presentatie Rien Overkamp.

Goedenavond luisteraars, het is maandagavond, dus de bluesavond. We begonnen met Bret Hart en Joe Bonamassa. Met Your Heart is as Black as Night. We gaan door met Albert Collins en I Ain't Drunk.

Ja, Albert Collins met I Ain't Drunk. Dan gaan we naar Robert Randolph en de familieband toe. En die laten ons horen Simply Man.

Simple Man, en dat was van Robert Randolph en de Family Band. Cap Mo is de volgende die ik heb klaarstaan. En we laten horen I Remember You.

Ja, en heel zakkie zacht hij weg. Zakt hij weg. Cap Mo en Remember You. We gaan naar Fantastic Negrito toe en Plastic Hamburgers.

0: Plastic Hamburgers, Fantastic Negrito. We gaan naar George Thorogood toe en de Destroyers met Move It On Over.
1: Ah, kom in.

George Thorogood en de Destroyers met Move It On Over. De volgende is van Chris Stone, Kingfish Ingram. We gaan draaien Outside of This Town.

Ja, dat was Ted Benoit met Shelter Me. De volgende is Luke Winslow King met I'm Glad Trouble Don't Last Always.

Ja, Luke Winslow King met I'm Glad Trouble Don't Last Always. Een hele grote tekst. We gaan door met de Hound Dog Taylor en Ain't Got Nobody.

Robert Gray met This Man. Ja, dan gaan we nu naar C6 Steve. Dat is een man die speelde vroeger op een sigarenkistje met een stuk bezemsteel eraan en een paar snaren erop en een versterkertje en daar maakte die muziek mee. Tegenwoordig zit hij wel in zijn goede gitaar. Ik heb hem pas gezien, maar ik heb hem ook gezien toen hij nog op zijn sigarenkistje speelde. Hij gaat spelen voor ons You Can Teach an Old Dog New Tricks.

Ja, dat was C6 Steve met You Can't Teach an Old Dog New Tricks. Nou, en dan ben ik aan de laatste plaat weer. Kees zit weer naast me, die zit er weer te springen. Die wil er graag bij, dus ik ga er vandoor. We gaan eruit met Zuzu Bolin en Why Don't You Eat Where You Sleep Last Night.

0: Gaat u bouwen, verbouwen of eens een flinke opruiming houden? Via Van Bemmel Container Service kunt u het afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier opruimen. Bestel uw container snel en makkelijk online via www.container-verhuur.nl. Gaat u uw tuin opknappen of misschien wel opnieuw inrichten? Ook dan bent u bij ons op het juiste adres. Bestel uw zand, grind en grond online via www.zand-en-grind.nl. Van Bemmel Container Service vindt u op de Handelsweg nummer 7 in Harmelen en op IJsselveld 1E in Montfoort. We zijn ook op zaterdag geopend van 8 tot half 1. Van Bemmel Container Service, al ruim 40 jaar de scherpste prijzen van Nederland. Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws. Van 9 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Uit de begroting waarover de coalitie van D66, VVD en CDA het vandaag eens werd, valt voor de oppositie voldoende te halen. Dat zeiden premier Jetten en minister Heijnen van Financiën vanavond. Ze deden een oproep aan de oppositie om de plannen te steunen. Jetten zei dat het minderheidskabinet hele mooie dingen kan doen voor het land. Op Prinsjesdag worden de plannen bekendgemaakt. Voor de zesde keer in korte tijd is op de Middellandse Zee weer een olietanker onderschept die vermoedelijk bij de Russische schaduwvloot hoort. Met die vloot vervoert Rusland onder een andere vlag gesanctioneerde goederen zoals olie. Morgen spreken Europese defensieministers in Dublin over hardere acties tegen de vloot. De Amerikaanse ambassadeur in België zegt dat hij gewoon doorgaat met het plaatsen van zijn mening op sociale media. Vandaag moest hij op het matje komen, omdat hij een Belgische minister had beledigd. De Amerikaan trekt zich er weinig van aan.
2: We had a very frank discussion about, you know, posting on social media, even though it's my personal page. So I do respect what the deputy prime minister and foreign minister said. I of course will continue to post my thoughts.
1: Vorige week had hij commentaar op het aanscherpen van de regels voor alcoholreclame. Hij zei dat de gezondheidsminister in België alle levensvreugde schaadt. TV-omroepster Tanja Koen is overleden. Ze was de eerste omroepster van de NCRV begin jaren 50.
3: Diezelfde vrije omroep begon in 1952 met de televisie.
4: Goedenavond, dames en heren. Aan het begin van deze avond vragen we u aandacht.
3: En Tanja Koen was de eerste NCRV-omroepster die een geregelde verschijning werd in de Nederlandse huiskamer.
1: Ze was onder meer bekend van programma's als De Zaterdagavondshow en Wie wil er mijn marmotje zien? Tanja Koen overleed vorige week maandag op 100-jarige leeftijd. Het weer, nog wat buien, maar op de meeste plaatsen is het droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 14. Morgen blijft het bijna overal droog. Met geregeld zon, dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+.

0: ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl. Met nu Indomood. Presentatie Kees Schrover.
1: Keep on rockin', keep on Indo rockin'.

Selamat datang, oftewel een heel hartelijk welkom bij wederom een nieuwe aflevering van het programma Indomoed hier op Radio Stad Montfoort. We begonnen met, ja, hoe kan het ook anders, Andy Tielman, Record Hop. Origineel van zijn eigen band, Tielman Brothers destijds. Later solo uitgebracht en dat was deze opname. Vorige week Maleis, vandaag alleen Engelstalig en lekker heel veel rock. Indo-rock. Maar ook een zangeres die vooral bekend is geworden bij de Dixie Aces en tegenwoordig met een eigen band optreedt. En dan hebben we het over Terry White, Is It Wrong?

Ja, mooi hè? Heerlijk. De formatie Adventure. En maar, ja, nou ja, ik denk, we doen hem gewoon voor Terry White eigenlijk. Queen for Tonight. Okay.

Ja, we hadden vroeger dan natuurlijk de Blue Diamonds, wie kent ze niet? En die heeft later met zijn zoon Stefan de Wolf ook nog opgetreden. En toen is er een heel groot gala geweest, maar aan diverse artiesten tot aan Lee Towers toe aan hebben meegedaan. En wij gaan twee nummers draaien. Een heel mooi nummer dat hij ook gedaan heeft met zijn broer Ruud. Sukiyaki van Kiyo Sakamoto, maar nu met Stefan de Wolf. En gevolgd door een hele mooie van Rien de Wolf en niemand minder dan zomaar een Haagse heldin, Mariska Veres. En dan krijg je Rien de Wolf en Mariska Veres met het mooie nummer Close to You. Luister, huiver en geniet!

Vorige week hadden we een recept natuurlijk met saté. Saté ayam. En vandaag gaan we natuurlijk pindasaus erbij doen. Want ik vond het een beetje twee in één keer. Moet je een beetje verspreiden. Maar straks dus een recept van pindasaus en de weetjes erover. Dat allemaal straks naar de klok van half. Dus hou alvast pen en papier gereed voor wat u nodig heeft. Ik hoop dat u steen ook kunt. André Charon gaan we doen. Ooit bekend van de Soundmix Show. Daarna een beetje in de vergetelheid geraakt. Ik hoor en zie ook helemaal niks meer. Maar dit is wel een hele mooie van hem. When the Girl in Your Arms.

0: Ja, mooi. Ik ga toch eens een keer zoeken waar die gebleven is, of dat die nog steeds optreedt. Je weet het maar nooit. We gaan lekker naar de Black Dynamites, de Rocky Love Blues.
1: Keep on rocking, keep on in the rocking.
2: Well, that's the road.

Rocky Love Blues, oftewel de Rocking, de Rocky Road. Gewoon eigenlijk, want daar komt hij vandaan van Gene Vincent. The Black Magic, de band rond Max de Halele. Ja, eigenlijk rond zijn broer, die ouder was, maar Max is toch wel de man. De gitarist waar ook een straat naar genoemd is in Nijmegen. Ik bedoel maar, Siboney.

Ja, Max daar kwam gewoon een keertje helemaal vanuit Nijmegen. Ik wist niet dat die man zo ver woonde. Naar IJsselstein toe, destijds in de studio van TV 9. Om even een bij Indo moeten in de uitzending te komen met een tweetal cd's. Met muziek die hij allemaal zelf had ingespeeld. Alles, dus drum, gitaar, bas, dus een one-man orchestra noemen ze dat. Die moet ik nog een keer rippen en dan kan ik het hier ook draaien. We gaan het twee doen van de Dixie Aces, de band van Mr. Rock'n'Roll Louis Mates, Eenie Meenie Miney Mo en Crazy Arms. En daarna het recept pindasaus.

Ja, dit is toch wel heel erg mooi. Best een hele goede band geweest, de Dixie Aces. Maar ja, aan alles komt een eind, helaas. Big Jack and Company, vorige week gedraaid. We gaan hem nu gewoon nog een keer draaien. You Remember This.

Pindasaus, ja, wat hebben we daarvoor nodig? En ik zeg daar wel even van tevoren bij, van iedereen die een recept heeft, heeft een recept op zich. Want Indonesië is groot, hè? Vergeet het niet. En ieder eiland heeft zijn eigen recepten. Wat wij nodig hebben voor een hele grote kom pindasaus, dat is in ieder geval 2 eetlepels pindakaas. Ik ga voor de echte. 2 kleine rode uien. Een halve eetlepel sambal of meer, minder. Je kunt het zo mild pittig maken als je zelf lekker vindt. 2 teentjes knoflook. 2 deciliter water. 1 eetlepel ketchup, manis. 1 theelepel suiker. Een theelepel zout naar smaak. Sambal uit de pot is al zoutig. Dus ja, je kan het ook weglaten, die theelepel. Ik zelf laat hem weg. 1 theelepel terrassi, heerlijk. 1 theelepel kentjur, en dat is familie van de gember. Is allemaal te halen bij de toko of zelfs bij de supermarkt. 1 halve centimeter santenblok, is kokos. Een scheutje citroensap en wat olie om te frituren. Nou, de bereidingswijze is: snijd de uien en knoflook fijn en fruit dit in hete olie. En voeg de sambal en de terrassie toe. Dat ziet er al heel lekker uit, kan ik u melden. Na een minuutje fruiten lepel je de pindakaas erbij. Giet ook de ketchup bij het mengsel en roer het geheel op klein vuur rustig door. Vul beetje bij beetje het water erbij en blijf roeren tot je een smeuïge saus krijgt. En breng dit op smaak met zout, suiker, kentjur en een scheutje citroensap. En pas als het geheel tegen de kookwand zit, doe je het laatste de santen erbij en laat dit al roerend oplossen in de saus. Niet te lang doorkoken, 30 seconden hooguit, anders komt de olie bovendrijven wat er niet lekker uitziet. En neem de pan daarna van het vuur en proef even of het naar je smaak is. Voeg ze nodig wat meer zout, suiker, kentjur, sambal of citroensap toe. En ja, als je de saus te dik vindt, dan giet je er een beetje water bij. En dan is het klaar. En dan is het samen met die saté. Selamat makan onder het geluid van de Black Wings met Indo 3 Medley.

Ja, ik vind het een heel mooie medley. Geweldig van de Black Wings. Roy Clignette, prachtig. We gaan er twee achter elkaar doen van The Young Savages, Bonnie Maroney moet ik zeggen. En The Valiants, Slipping and Sliding, maar dan de medley.

0: Heerlijk, zo even zo'n twee nummers achter elkaar. Vorige week hebben we hem ook gedraaid en ik ga hem vandaag weer draaien. En misschien gaan we er volgend jaar wel gewoon iedere keer mee beginnen. Een hommage aan Ricky Berger. Ricky en de Rhythm Strings met de Smoky Mountain Boogie.
1: If you wanna

0: Ja, Gerrit van Leeuwen is ook aan boord. Alweer een tijdje. Die zit wel lekker mee te luisteren. En ik hoop dat je het helemaal aan je zin hebt. Een oud collega van mij, van de Nut Spaarbank. Ja, dat mag je rustig zeggen, want die bank bestaat niet meer. Helaas, zou je haar zeggen. En Ed Buskens, die hebben de krachten gebundeld. En een mooi nummer gezongen. In Dreams.
1: And you call a clown, they call the Sandman. Tiptoes to my room every night. Just to sprinkle stardust and to whisper.

En hiermee gaan we er bijna uit. En nog een heel klein stukje van een ander nummer. Because I Love You van Mike and the Rocking Devils. Een covertje van Buddy Holly. Wat mij betreft, tot volgende week. Sampa.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 10 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Premier Jetten is opgelucht dat er op de valreep toch een akkoord is bereikt over de begroting. Hij denkt dat er voldoende steun voor komt uit de oppositie. Volgens CDA-leider Bontebal waren het moeilijke gesprekken de afgelopen dagen.
2: Want we eigenlijk steeds twee discussies voeren. De ene is met z'n drieën erover eens. En de tweede is dit genoeg een handreiking naar de oppositie?
1: Wat er precies in de plannen staat, blijft onduidelijk. Ze worden op Prinsjesdag gepresenteerd. Bij een metaalbewerkingsbedrijf in Eindhoven zijn gevaarlijke stoffen vrijgekomen. De omgeving is afgezet en een speciale eenheid uit Rotterdam is onderweg. Uit het gebouw komen gele rookwolken. Een verkeerd type staal zou in een bad met salpeterzuur zijn beland, waarna er dampen vrijkwamen. In de omgeving van het bedrijf in Eindhoven worden metingen gedaan om te kijken of er risico is voor omwonenden. De overstromingen in de Amerikaanse Grand Canyon hebben een tweede leven geëist. Eerder vandaag werd het lichaam van een man van 46 gevonden. Over de tweede dode is nog niets bekendgemaakt. Er zijn nog 15 mensen vermist. Door een grote hoeveelheid regen veranderde een rustige beek zaterdag opeens in een kolkende modderstroom. En sindsdien zijn tientallen mensen met helikopters geëvacueerd. Veel bruggen zijn verwoest en de enige waterleiding in de kloof is beschadigd. In Arizona worden nieuwe buien verwacht. Na twee dagen is de brand in een verdeelstation in Groningen uit. Het was moeilijk om de brand in Meeden te blussen, legt de veiligheidsregio uit.
3: Er zit 140.000 liter koololie onder ieder gedeelte van die transformator en hij is opgedeeld in 6 stukken. En ja, olie kan gewoon moeilijk geblust worden.
1: Vanmiddag lukte dat uiteindelijk toch. Het verdeelstation is belangrijk voor de stroominvoer van wind op zee en energie uit Duitsland. Het weer, nog een paar buien, maar op de meeste plaatsen is het droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 14. Morgen blijft het bijna overal droog met geregeld zon en dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Download nu de Radio Stad Montfoort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfoort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfoort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfoort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfoort nu uit de App Store of Google Play Store.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu The Beat Goes On.

Hey Radio Rockrakkers. Staat u al wederom klaar voor een nieuw uurtje? Van de enige echte Montfoortse rock and roll methode. Dat komt er mooi uit. Ik heb hele mooie muziek uitgekozen deze week. Zet de stoelen en de tafels maar weer langs de kant. Dance on. En we beginnen met een favorietje van mij. Ha, ik heb er zoveel. Ik zou zo'n 10 cd box kunnen maken. The Moonlighters, Broken Hearts.

helemaal vergeten in de consternatie om te vertellen waar we mee begonnen waren. Gerard, speciaal voor jou, Colin Winsky en de Eldorado Band King of the Drapes. Doe nou, gewoon. Je gaat er geen spijt van krijgen. Jamie Coe en de Gigolos, The Fool, die kennen we allemaal van een ander, maar we gaan deze draaien.

0: De allereerste keer dat we het hier gaan doen, een stukje Tex-Mex. Maar dat is eigenlijk voordat de man helemaal bekend werd met Wasted Days and Wasted Nights. Pretty Baby, Mr. Freddie Fender.
1: I'm trying to get you to be my pretty, pretty.

Ja, heerlijk, ouderwets. Ja, we gaan naar Frankrijk, we gaan naar Jen Ovender. Maar dan ga ik verder zoeken naar Jen Ovender. En ik kwam ineens een band tegen, ik wist het niet. Dan zeg ik gewoon heel eerlijk, ik ben nog steeds de modernere band aan het ontdekken. En dat gaat me wonder wel af, moet ik zeggen. Ik heb er in ieder geval al aardig wat van. Maar deze ben ik nog naar op zoek. En ik heb al iets in het oog. Maar dan hebben we het over de Long Black Jackets. Een Franse rockabilly band. Die bestaat onder andere uit de vader en de moeder van Jen Ovender. Meneer treedt ook regelmatig met zijn zoon op. Daar gaat hij mee op tournee. En ze hebben een mooi cd gemaakt. Definitely Ted's. Een cd... even kijken wanneer dat is uitgekomen. Het zat er net niet bij. En nog een Two Iron Bed. Een 10-inch vinyl ding. En daar ben ik achteraan aan het jagen. En dat gaat me ook wel lukken. Maar we gaan ze in ieder geval luisteren nu. Long Black Jackets, I Never Forget. Dan gevolgd door Mr. Jen Ovender, de zoon. Dus eerst de vader en de moeder en dan de zoon met Checkerboot Bestamp.

Ja, twee keer een Fransman op zang. En dan niet dat zware Franse accent zoals destijds bij Johnny Hallyday het geval was. Ja, we gaan over naar afgelopen zaterdag. Toen kwam Gerard met een post op de Teddyboy groep van de Swamp Shakers. Maar hij benoemde ook nog eventjes Piet Anderson en de Swamp Shakers. Die hadden ooit een album uit Enjoy the Ride. Dat heeft hij allemaal heel mooi verhaal over gemaakt. Dat heeft hij hier en daar allemaal weglopen plukken. Dus het is een aardig klusje geweest om dat op te zoeken. En toevallig, ja, hij had dan die band gezien op het Wild Rooster Festival in Den Haag. Ook de LP gekocht. Schitterende uitvoering. Daar wordt naastig naar gezocht door mij. Dat gaat een klusje worden, maar ik moet hem hebben. Ik heb in ieder geval wel de op MP3 het een en ander weten te verkrijgen. En volgende week gaan we ook dan draaien een keer Piet Anderson en de Swamp Shakers. Maar in ieder geval nu helemaal apart de Hula Hop Baby.

0: mee.
1: We zakken af naar Eindhoven. Daar heb je een band die al jaren speelt. Ook ten tijde van Long to Learn in de Shakers. Maar dat was Eindhoven's trots in bange dagen. En ze doen het nog steeds. Mac Papel, Hiccup.

Hier bij de Montfoortse Rock en Roll Methode op Radiostad Montfoort. En we gaan naar Italië. Daar is iemand die is helemaal weg van Roy Orbison. Ja, wie niet, zou je zeggen. Maar erger nog, zijn stem lijkt erop. Ik denk als ik hem had gedraaid en ik had er een prijsvraag op gegooid, dat iedereen het helemaal verkeerd had. Ja, tenzij je dan een appie gebruikt, en dan kom je er wel weer. Dat is dan tegenwoordig jammer dat je dat soort spelletjes niet meer kan doen. All Shades of Blue en dan nog With You, I Had It All. Marcel Riesco.

Hou hem in de gaten, Marcel Riesco. Ik hoop niet dat het net zo'n eendagsvlieg wordt. Zelfs die jongen ooit meegedaan heeft aan de Soundmix Show. Hoor je niks meer van en die vond ik ook geweldig. We gaan naar Utrecht, naar de yogis van Mischief. Mary, Marie, Marie.

Ja, een beetje surf kan af en toe ook geen kwaad. En ik dacht van, laat ik ze eens draaien. De Pyramids met de Pyramid Stamp. En we doen nog een surfje. Kitten in the Tonics Catfight.

Ja, heerlijk. Prachtig gewoon. We gaan er weer twee achter elkaar doen. En dan wel twee hele leuke. Pipeline 61, Just Like Eddie. Normaal van Heinz, maar nou een keer in deze uitvoering. Dan gaan we natuurlijk door met Eddie Cochran. Weekend. Ja, want het is iedere dag is alweer de laatste dag van de week. En voordat je het weet, is het alweer weekend. Time flies when you're having fun, zullen we maar zeggen.

0: Ja, daar komt hij hoor, het Kokomo-moment van Hayden Thompson met de allermooiste, naar mijn mening, uitvoering van het nummer You Are My Sunshine.
1: You are my sunshine.

Ja, je hebt zo ook een hele rustige uitvoering, maar daar val je halverwege toch wel een beetje in slaap. En dat gaan we net niet doen. We gaan naar Rusland. Alweer een jaar, 2003 was dat. Nee, 2009. Niet liegen. De Neva River Rockets, I Need You. I Need Nobody Else But You. We gaan luisteren, huiveren en genieten.

De Giants Tornado, ook heel veel gecoverd. En ja, gewoon een geweldig nummer. De ene doet hem zo en de andere doet hem iets wilder en de andere doet hem weer iets rustiger. En zo had je ook vroeger Bobby Rydell met Swinging School. En toen was er een jongen in Engeland, Colin Hicks, en die dacht van, ik doe het ook.

Ja, dan kruipen we zo langzamerhand naar het einde toe van dit programma. En dan zijn we er volgende week gewoon weer terug met weer nieuwe muziek. Want ja, 9 weken niks, of 9 maanden niks doen, wil niet zeggen 9 maanden stilgestaan. Want er is heel veel bijgekomen. En ik vraag me af of ik het ooit voor elkaar krijg om het allemaal een keer te draaien. Maar goed, dat is een ander verhaal. We gaan eruit met een hele mooie Black Cadillac van Miss Marty Brum. Rock now, roll later.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 11 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Oppositiepartijen reageren nog niet enthousiast op het akkoord over de begroting dat D66, VVD en CDA hebben gesloten. Hoewel de inhoud nog niet bekend is, zegt pro-leider Klaver bang te zijn dat er weer niet gekozen is en dat het probleem is uitgesteld. SGP-leider Stoffer denkt dat de troonrede op voorhand al achterhaald is, omdat het nog niet duidelijk is of er wel een meerderheid komt voor de miljoenennota. Premier Jette blijft positief en denkt dat er voldoende steun komt voor de plannen. Bij een metaalbewerkingsbedrijf in Eindhoven zijn gevaarlijke stoffen vrijgekomen. De omgeving is afgezet en een speciale eenheid uit Rotterdam is onderweg. Uit het gebouw komen gele rookwolken. Een verkeerd type staal zou in een bad met salpeterzuur zijn beland, waarna er dampen vrijkwamen. In de omgeving van het bedrijf in Eindhoven worden metingen gedaan om te kijken of er risico is voor de omwonenden. Voor het eerst in 15 jaar is er weer een volwaardige academische studie van de Friese taal in Nederland. 3 studenten zijn er vandaag aan begonnen aan de Universiteit in Groningen. Jarenlang was er te weinig animo voor een bachelor die gewijd was aan de Friese taal. Om de studie rendabel te maken moeten er eigenlijk 20 studenten zijn. Omdat dat voor een kleine taal eigenlijk niet haalbaar is, kwam er subsidie vanuit Den Haag en de provincie. In de Thaise badplaats Pattaya zijn tientallen prostituees opgepakt, omdat er deze week een Amerikaans vliegdekschip aanlegt in de haven. En ook wordt er extra gecontroleerd in het uitgaansgebied. De ruim 5000 militairen hebben meer dan 250 dagen op zee doorgebracht en mogen in Thailand voor het eerst van boord. Hoewel prostitutie illegaal is, wordt het meestal gedoogd in het land, maar de komende dagen even niet. Toch wordt er ook uitgekeken naar de Amerikaanse militairen, omdat ze hopelijk een hoop geld uitgeven tijdens hun verblijf. Het weer, er kan nog een bui vallen, maar op de meeste plekken is het droog. Het koelt af tot een graad of 14. Morgen regelmatig zon, vooral in het noorden kan dan een bui vallen en het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu volgt een herhaling van een eerder uitgezonden programma. Straten.

Ja, goedenavond luisteraars. Welkom weer bij het programma Spotlight. Tot de klok van 9 uur met heerlijke muziek en rockmuziek. En we begonnen vandaag met een nummer van de band ZZ Top. Het nummer Rough Boy. En dat draaide ik in verband met het overlijden vorige week van de drummer van de band, Frank Beard. Ja, de andere twee die hadden een baard. En Frank Beard, die had geen baard. Dat was altijd wel vreemd aan de band. Maar een geweldige band was het altijd. De band ZZ Top. We gaan nu verder met Marillion met Beautiful.

0: Ja, nummer 2 is ook gearriveerd.
1: Met dat hoort je net stoten?
0: Tegenwind had ik.
1: Nee, tegenwind, figuurlijk.
0: Nou ja, ik zat in die tornado. Heb je dat gezien?
1: Ja,
0: in
1: Frankrijk.
0: Jongen, jongen. Sommige mensen hebben een tweede huisje in Frankrijk. Hey, wat denk je daarvan?
1: Niet te geloven.
0: Dat zat in één keer zo. Nee. Joef. Ja, dat wil je niet weten, joh. Ja, dan weet je wat? Dan kunnen we wel zo'n mooi nummertje draaien van mij. En dan doen we dan maar Italiaans. Want we hebben natuurlijk ook een hoop Montforts die gaan in Italië. Die hebben er zelfs ook huis in Italië. Dus dat is allemaal mogelijk. We gaan nog even een keertje van Eros Ramazzotti draaien. Sebastiano una canzone. Ik spreek niet of het goed uitspreek, maar toch een poging gewaagd.
1: Welk nummer?
0: Nummer, dat is nummer. Oh. Ja, dan moet ik even kijken op een cd'tje. Hij wist niet welk nummer, nou, dat kan ik je zo vertellen. Dat is nummer 2.

0: Nou, je hebt een spaghetti blover in de rond hier, hè? En,
1: ja. Spaghetti westerns.
0: Ja, ja, nou, een lekkere pizza.
1: Vroeger, hè? Spaghetti western.
0: Pio Galzano. Ja, dat is wel leuk.
1: En Ennio Morricone.
0: Maar dan heb ik eigenlijk nog nooit gezien dat daar echt spaghetti over
1: nee, nee, hoor, dat noemen ze zo, maar...
0: weet ik wel. Ja, ik denk dat wordt gelijk lekker eten, weet je wel. Pizza calzone. Ja. Ja, of een lekker gelato, een lekker ijsje. Ja,
1: ja, ja. Dus...
0: Ja, misschien ga ik volgend jaar nog even naar Turijn, naar Turino. Dus dat gaat, dan ga ik ook met Italiaans. Ik heb nog zo'n klein woordenboekje van Italiaans op pad. Dat moet ik dan even leren. Trouwens, ik heb nog iemand die het mij wel bij kan brengen. Dus dat moet kunnen.
1: Oké.
0: Arrivederci. Nou ben jij.
1: We gaan verder met The Gathering met het nummer Strange Machines.

0: Ja, ja, ja, meneer,
1: ja.
0: Meneer van der Lid. Wat een leuke muziek allemaal vandaag weer. Ja,
1: kan ja niet dat was zeg. Van... ja,
0: maar ja, die stad Montfort is alles mogelijk. Ja, we gaan iets draaien van Jim Capaldi. En die heet Prince of Darkness. Ja, die zat toch in een beroemde band? Ja, Jim Capaldi.
1: Ja, Jim Capaldi zat... dat klopt. Die zat in een bekende band, ja.
0: Zitten we te denken welke dat was? Nou ja,
1: komt er nog wel op.
0: Nou, daar komen we wel op. Zoeken we op, zeggen we dan tegenwoordig. We gaan een nummer draaien. En we hebben natuurlijk die tornado voorbij zien komen. My God, zal je overkomen. We hadden vroeger in...
1: Er zijn ook van die rekken. Die zoeken het op, hè.
0: Ja, die gaan,
1: en die gaan gewoon met de auto gaan. Ze, die komt dan ook nog
0: op. En dan komt hij heel erg kort bij. En dan... Ja. We gaan daarom heb ik een mooi nummer uitgezocht. Dat heet Child in the Storm. En dat is Jim Capaldi.

0: Nou, dat was toch weer een heel rustig nummertje, Tom. Dat is een beetje bij mijn leeftijd, denk ik. Zou het niet?
1: Dat zal dan wel.
0: Ik kan het nog wel inhalen, hoor, zo meteen. Want ik heb nog
1: maar zeg niks, hoor, met leeftijd, hoor.
0: Nee.
1: Ik heb een gouden ouwe klaarstaan.
0: Zo, gaan we ook een rollen hier in de gang?
1: Nou, je hoort hem niet verder.
0: Dan zet ik jou in zo'n rolstoel en dan gaan we hier even dansen in de gang. Nee. Dat is een rolstoel dansen?
1: Nee. Het is van de Love Affair. Het is niet Everlasting Love, maar A Day Without Love.
0: Oh ja, die ken ik ook. Ja, leuk. Leuk, heel oud. Is dat

0: Ja, dat was
1: ja,
0: wel
1: een heerlijk
0: leuke
1: nummer uit de jaren 60.
0: Ja,
1: ja.
0: En ja. Allemaal korte nummertjes, 2-3 minuten.
1: Maakt niet uit.
0: Dat was wel leuk. Nee, maar het is wel, geeft wel echt een sound weer. Ja, toen was ik nog hip. Hey, kan je het voorstellen? Broek met brede pakken.
1: Toen was jij nog hip.
0: Ja, toen was ik nog hip. De tijd ook hoor, was ook hip. Maar ik moest wel mee in de vaart der volkeren. We gaan nu iets draaien van meneer Fish. Die heet eigenlijk Derek Dick. Maar ja, zo wil je natuurlijk helemaal niet eten.
1: Nee, zeker niet. Een dikke advocaat werd ook Richard genoemd, hè? Ja.
0: Ja, en wat denk je van de burgemeester van IJsselstein? Die heette Dick Wijte. Dus ik zeg, wat ga je nou zeggen tegen die mensen? Hij zegt, Theodore. Dus nou was die Theodore in plaats van Dick. Ja, ik zei, hallo, mijn naam is Dick. Ja, dat werkt niet. Maar goed, Fish. En een gentleman's excuse me. Nou, is toch hartstikke mooi?

0: Ja, een billet van vis. Vroeger ging het er toch wel harder tegenaan met Marillion. Maar ja, goed. Hij is ook al oud. Hij is gestopt volgens mij.
1: Ja, hij is gestopt. Hij is, een jaar of twee jaar geleden is hij met pensioen gegaan.
0: Is
1: ja.
0: hij nou echt nog getrouwd met die Heather Findlay? Of
1: niet? Nee, dat was al heel gauw afgelopen.
0: Of was dat een
1: dat was geen lang leven beschoren.
0: Dan
1: nee.
0: kon hij toch al van kilometers afzien. Heather ja. Findlay als een vlindertje over, ja. over de heaven. Dat is toch echt een geweldige zangeres.
1: Ja.
0: En dan die oude vis. Ja, je weet... Als hij een vis heel lang op het droge laat liggen, dan weet ja. je wat er gaat gebeuren. Kampt er wel een luchtje van, hè? Ja, ja. nee, dat zij denkt, ik moet geen oude vis. Nee, helemaal leuk. Wat gaan we nu doen?
1: Van Kiss.
0: Kiss?
1: Ja, oh. Kiss, ja. Daar verscheen echt een geweldig album. En dat is...
0: Is er toch eentje van overleden, die drummer of zo?
1: Nee, de gitarist, Ace Frehley.
0: Oh, ja, ja.
1: Maar
0: ja,
1: ja. er is een cd uitgekomen en die heet Kiss Destroys Anaheim. Dat is in Amerika. En ja. dat is een album wat tussen Alive 1 en Alive 2 was. En er staan ook heel veel nummers van Alive 2 op. Maar ook nummers die dan nooit echt live zijn
0: opge... Ik denk dat nummer heet Don't Kiss Me Now. Maar en dan als je daar, dan zit je helemaal onder de schmink.
1: Ja, het is net, als je hoort, dan zit je echt net of je in het stadion zit. Echt zo klinkt het. Nou, echt geweldig.
0: Nou, laten we dat maar even...
1: Het nummer wat ik ga draaien, Do You Love Me?
0: Nou,
1: Kiss.
0: Ik ga dat niet nou zeggen door de microfoon.
1: Nee, laat me dat maar niet doen.

0: Ik heb nou eigenlijk nog niet helemaal door hoe de titel nou was. Do You Love Me?
1: Ja, Do You Love Me.
0: Goddoe, 975.000 keren.
1: Hoe live wil je het hebben?
0: Dit is wel heel live.
1: Echt, of je in het stadion zit, als je dat hoort. Hè? Dat
0: maar ook als je Alzheimer hebt, dan kan je dit ook zingen. Want het is wel één regel tekst, Tom.
1: Dit was toch echt wel een wereldband, hoor.
0: Ja, we zijn wel wereldband.
1: Vroeger, hoor.
0: Ja. Jongen, is nog steeds, ja, weet ik. Nee, Kiss was wel leuk. Maar ik vond het zo leuk dat hij dat toch een paar keer haalde. We gaan iets anders doen. Tada! Alan Parsons Project van de CD Ammonia Avenue. Gaan we draaien van Don't Answer Me. Vind ik een leuk nietje wel. Terwijl is toepasselijk.

0: Ja, jongens, Tom noemt dit het meest commerciële nummer.
1: Ja, dit is
0: wel
1: het meest commerciële nummer. Ja, was ooit,
0: ja, maar ja, het klonk lekker. En er moet ook natuurlijk brood op de plank. Er moet geld in de kassa.
1: Nou,
0: dus
1: ja, nee, maar daar hadden ze toch niet zo'n probleem mee, hoor. Dus,
0: nee.
1: Dat ging wel, wel goed.
0: Maar dat, die Ammonia Avenue, die stond toch vaak nog in de top 1000, hoor. Want er waren toch wel een paar goede nummers wel op. Maar oké. Okay, we gaan nu naar de psychedelische rock, of wat gaan we nou doen?
1: Ja, ik ga er ook nog even eentje draaien van... Nee, ik ga er een draaien van de band Beers and Then. En die maken ook echt mooie muziek. En het nummer Hiding Bottles. Ja, dat doen
0: Hiding Bottles, ja.
1: Dat doen alcoholisten ook, hè?
0: Ja, ja. Maar een beetje een eekhoorn die begraaft ze wel eens, dat ze niet terug kunnen vinden. Maar die gasten wel, hè? Die vinden ze altijd wel terug, die flessen.
1: Dat klopt.
0: Ik ken wel iemand die in Montfort die dat deed. Ik ga niet zeggen wie, maar... ja, Hiding Bottles.
1: Hiding Bottles.
0: Ja. Yeah.

0: Ja, dat was,
1: Wie is Then? Echt een band die echt mooie muziek maakt, hoor. Hiding Bottles was
0: Then, dit. Then. Dan denk ik ook aan een soort keetje of zo, ergens een soort clubhuis. We gaan iets draaien. Even kijken wat had ik nou gezegd. Oh ja. Even kijken, wat hadden we gezegd? Nummer 4? Ja?
1: Ja, nummer 4. Ja.
0: Dat heet Highway Flowers en dat is van Tim O'Regan. En dat is er eentje van niemand anders dan de Jayhawks. En wat blijkt nou? Zijn hele familie doet mee. Zijn vader, zijn moeder, al die jongens van de Jayhawks. Dus laten we maar eens even luisteren wat het allemaal gaat worden. Volgens mij wordt het wel spectaculair.

0: Ja, het was heel erg Amerikaans, een beetje country-achtig en zo. Terwijl ze toch als Jayhawks toch wel pittige muziek hadden gespeeld. Maar goed,
1: ja.
0: We hebben nog wel meer nummers. Komt nog een tweede uur. Tralala, gaan we nog een keer zoiets proberen. Wat gaan we nou doen, Thomas? Dan nog eventjes, hè?
1: Een stukje instrumentaal nog.
0: Instrumentaal? Ga jij zelf spelen?
1: Nee hoor. Oh, in Dulce Jubilo van Mike Oldfield.
0: Oké. Okay. Ja.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van middernacht.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Oppositiepartijen reageren nog niet enthousiast op het akkoord over de begroting dat D66, VVD en CDA hebben gesloten. Hoewel de inhoud nog niet bekend is, zegt pro-leider Klaver bang te zijn dat er weer niet is gekozen en dat het probleem is uitgesteld. SGP-leider Stoffer denkt dat de troonrede op voorhand al achterhaald is, omdat het nog niet duidelijk is of er wel een meerderheid komt voor de miljoenennota. Premier Jette blijft positief. Hij denkt dat er voldoende steun komt voor de plannen. De Franse oud-premier Edouard Balladur is overleden. Hij begon zijn politieke carrière in de jaren 60 als adviseur van premier Pompidou. Later was hij minister van Financiën onder premier Chirac. In 1993 werd Balladur zelf premier onder de socialistische president Mitterrand. Balladur was conservatief. Zijn samenwerking met Mitterrand was dan ook moeizaam. 2 jaar later deed hij een poging om president te worden, maar dat lukte niet. Edouard Balladur was 97 jaar. De overstromingen in de Amerikaanse Grand Canyon hebben een tweede leven geëist. Eerder werd het lichaam van een man van 46 gevonden. Over de tweede dode is nog niets bekendgemaakt. Er zijn nog 15 mensen vermist. Door een grote hoeveelheid regen veranderde een rustige beek zaterdag opeens in een kolkende modderstroom. Sindsdien zijn tientallen mensen met helikopters geëvacueerd. Veel bruggen zijn verwoest en de enige waterleiding in de kloof is beschadigd. Aan de Rijksuniversiteit Groningen zijn 3 studenten begonnen aan de studie Friese taal. Het is voor het eerst in 15 jaar dat die studie kan worden gevolgd. Jarenlang was er te weinig animo voor de academische opleiding. Dan het weer, opklaringen en wolken. Hier en daar valt een bui. Het is vannacht een graad of 14. Overdag geregeld zon, plaatselijke kans op regen, vooral in het noorden van het land. Het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio.

0: stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en beide omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Nu volgt een herhaling van een eerder uitgezonden programma. Straten.
1: Ja, we zijn er weer. Tweede uur.
2: Trapt af voor het tweede uur. Dus
1: ja, nou, we gaan aftrappen.
2: Dat wordt weer wild en woest. Ja?
1: En dan gaan we echt, als, echt even lekkere headbangen.
2: Heb je nog gepoeld voor NEC? Tegen...
1: Nou, dat wordt een kansloze missie. Dat wordt 0-3, 0-4, zoiets in die contraille.
2: Eigenlijk wel jammer dat ze gelijk al zo'n tegenstander
1: hebben. Die hebben geen schijnvakantie daar boven die Noordpool cirkel daar.
2: Nou ja, ze kunnen warme sokken aan doen.
1: En nee joh, maar die gasten zijn conditioneel zoveel beter dan de NEC. Dat is niet te veel.
2: Maar ze hebben toch ver geschopt. Ik bedoel NEC.
1: Ze hebben die Grieken nog wel naar huis gezien.
2: Nimwegen. Dus, maar ze hebben ook een goal gescoord. Ze gingen er wel in, maar ze hebben wel een goal gescoord. Dat is de eerste goal in de... In een hele hoge competitie.
1: Ja,
2: nou, we gaan maar eens even luisteren.
1: Heartbreaker.
2: Heartbreaker over Snik.

0: Ja,
1: dat was hem. Led Zeppelin.
0: Van Led Zeppelin.
1: Album Led Zeppelin 2, volgens mij.
0: Ja, ja.
1: Was dat, waarop Hold of Love ook
0: het beroemde, ja, precies. Hold of Love. Dat is, ja, dat is natuurlijk een hele leuke ding. Ja, met Zeppelin ging het niet zo goed, weet je. Uiteindelijk brandden die allemaal af.
1: Nee, ze zei ook, die Zeppelin is gedoemd om te mislukken. En,
0: nou ja, dat ging best goed. Alleen ja, als je tegen zo'n toren afvaart en er zit heel gevaarlijk brandbaar gas in, dan gaat het niet goed. De Hindenburg, weet je nog? De Zeppelin
1: de Hindenburg,
0: die fikte helemaal af. Ik heb nou een cd'tje gevonden. Tadaa. J.J. Gale en Eric Clapton. Ja, bedenk het maar. En die zijn de studio ingedoken met een heleboel andere grote coryfeeën. Zoals John Mayer, die deed erin mee. En noem ze allemaal maar op. We gaan nou een nummertje draaien. En ja, dat is geschreven door John Mayer en door Eric Clapton. Dat wordt natuurlijk meegespeeld door J.J. Gale. En dat is Hard to Thrill. Ben jij Hard to Thrill of niet? Ben jij gauw in de war of niet?
1: Nou, niet zo gauw.
0: Ik zeg van Tom, ik heb een nieuwe cd. Oh, zegt hij dan. Die heb ik al, zegt hij dan.

0: Ja, jullie dachten al, je zit in jazz time. Jullie zijn, ja. zijn een beetje vroeg begonnen. Ja, ja, ja, ja. Maar er zat wel een geweldige gitaarsolo in. Ja, een beetje jazzy, bluesy stijl. En dat is natuurlijk, J.J. Gale doet dat. En dan gaat John Mayer, die dat ook heel goed kan, doet er een schepje bovenop. En dan gaat Clapton nog even met de gitaar los. Maar dat was toch wel leuk als je dat zo'n combinatie ziet van J.J. Gale en Eric Clapton. En John Mayer.
1: Nou. En John Hans, ja.
0: En een rustig momentje was dat.
1: We gaan,
0: nu kunnen we weer opschakelen.
1: We gaan, nou, dat valt wel mee. We gaan verder met een nummer van de toetsenist toen de tijd van Procol Harum. Okay. Matthew Fisher. Okay. En het nummer wat ik ga draaien.
0: Ik dacht dat Gary Brooker deed dat er
1: Nee. Het was Matthew Fisher, was de toetsenist. En het nummer Can't You Feel My Love. En het stond nog eventjes in Nederland in de top tipparade.
0: Nou, we gaan het meemaken.

0: Ja, ik herkende hem wel. Uit de prille jeugd.
1: Heel klein hitje in Nederland. Was het, ja.
0: Ja, maar dat was toen ook moordend, hè, die hitparade.
1: Ja, de 70 was stond vol met mooie muziek.
0: En dan ging je één omhoog of één omlaag.
1: Ja, dat was dan moeilijk om in die top 40 te komen.
0: Ging jij altijd ook de Veronica top 40 halen? Ja, dat was altijd wel even een
1: run. Ja, die blauwtjes, die ging je dan halen in de winkel, hè.
0: Wij moesten en
1: de alarm schrijven.
0: Ik moest altijd met een noodgang van Den Haag naar het Westland en naar Watering. En moest ik dan zorgen dat die andere knakkers, die daar ook op school zaten, dat ik die net voor was. En anders waren ze gewoon op. Zo ging dat. Er stond een hele dikke stapel in no time op. Maar goed, we gaan iets draaien. En Soul Asylum, dan moet je ook zorgen dat je daar niet terechtkomt in Asylum. Maar ze hebben een mooi nummer gemaakt en dat is ook wel een hit geweest. Runaway Train. Dus je weet het, het tarief gaat weer omlaag. Dus je kent nou goedkoper in de dal Ton. Dat is echt iets voor bezadigde mannen zoals wij. Dan kunnen we iets later, iets later uit bed en dan met de trein heb je korting. Ja.

0: Ja, ik vind het een lekker lopend nummer. Ja, het is ook een trein, dus ja, dat moet ik zeggen wel eens. Als een trein, nou, dat was dit. Ja, ik vond het wel leuk. Soul Asylum.
1: Soul Asylum. We gaan verder met de band Creed met My Sacrifice.
0: Oh ja, wat heb je geofferd eigenlijk?
1: Ik offer me elke dag op.
0: Nou, dan gaan we bellen met Jezus en met Petrus. Of ze anders stoel hebben met een goud randje boven. Die zetten ze vast klaar voor je. My Sacrifice.

Nou, nou, al die serieuze muziek is ook wel weer een tijd voor een geintje natuurlijk. En ik vind altijd mijn vrienden van de Amazing Stroopwafels hebben altijd de meest fantastische teksten en ook onderwerpen. En daar wordt een liedje van gemaakt. En muzikaal klopt het ook helemaal goed. En soms moet je ook heel erg lachen. Koos Postema, die lag altijd helemaal blauw als die gasten in de studio waren bij hem. Echte Rotterdammers en aanverwante streken. En ze hebben een liedje gemaakt over lastige buren en wat die met elkaar doen. En dat komt wel eens voor, ook zelfs in Montfoort. Maar je kan er wel om lachen hoe ze dat vertellen. Dus dat nummer heet Wat zijn de buren stil?

0: Zo zie je maar, je moet je moeder in de gaten houden. Maar die heeft wel geregeld dat de buren stil zijn. Ja. En natuurlijk geweldig, Arie van der Graven zijn gitaar doorheen. Die maakt echt een bluesnummer van. Ja, laat die maar los met de gitaar, die Arie.
1: Arie van der Graven, ja, zeker.
0: Ja, dat is leuk. En hij woont in Tuitjehoren, hè? Tuitjehoren,
1: ja, ja, we hebben ze natuurlijk nog wel gezien bij Cultureel, ja.
0: Ja, hij is echt, mooi, hoor. Echt lachen. Hij heeft geen kapsones, maar hij speelt de sterren van de hemel. En dan een leuke tekst. Dus wat zijn de buren stil?
1: Ja, ja.
0: Ik vond het wel leuk. En het was toch ook een beetje Rocky, dus het past nog wel in het programma ook nog.
1: Ja, we gaan een nummer draaien van Black Sabbath. Ja, nee, het wordt geen heel wild nummer.
0: Niet? En kaas erbij?
1: Nee,
0: het
1: rustigste nummer wat ze ooit hebben gemaakt. Maar ja, wel heel mooi.
0: Ja, Black Sabbath, dan moet je toch ook een maskertje voor? Ja. Een zwarte...
1: Nee, het nummer Changes.
0: Oké, nee, dan gaan we maar even luisteren.

0: Ja.
1: Ozzy Osbourne, ja.
0: Ozzy Osbourne.
1: En, met zijn band, hè.
0: Ook nog een beetje wilde make-up, of niet?
1: Nou, hij was altijd wel... Hij was nooit, nooit saai.
0: Hij was nooit saai. Nee. Had een leuke dochter. En die kon ook nog zingen. Ja, Ozzy Osbourne.
1: Ja.
0: We gaan iets draaien van Earth, Wind and Fire. Dus niet Earth and Fire, want dat was van onze Journey natuurlijk. Maar ja, die is ons ook ontvallen. Earth, Wind and Fire was andere muziek met een vleugje meer Afrikaans erin en snelle ritmes. After the Love Has Gone was een hitje.

0: Ja, dat waren de mannen van Earth, Wind and Fire met een gigantische blazer ensemble erachter. Dat was in die tijd was dat de sound. Ja, een beetje soul. Ben je ook zo'n soul-kicker? Of niet? Ja, niet
1: soul-kicker.
0: Ja, dan moest je naar... Dan moest je natuurlijk...
2: Ja, dan moest je vroeger naar de Katoes.
0: De Marieplaats, ja. Naar Katoes. Dan moest je en dan kreeg je... Ja. Nou, maar dan had je ze allemaal, hè. Gloria Gaynor, Tavares. Ik heb ze allemaal gezien, joh. Dat was echt... was wel woepie, hoor. En dat was toen helemaal hip.
2: Ja.
0: Je haartjes een beetje gepermanent. Een beetje opmaken, Tom. Een beetje bij je ogen. En dan... hele hoge schoenen. Misschien die hakken. Man.
2: Ja.
0: Dat heb je allemaal... Dat heb je op afstand bekeken hier vanuit het zonnige Montfort natuurlijk. Ja. Hey, we hebben al gezien dat iemand van Jazz Time hier is geland. En hij is alleen. Geert Eening. Dus ik ben benieuwd. Maar kan zijn mannetje wel staan. Meneer van Lid, wat hebben we nog meer op de draaitafel?
2: Nou, ik ga toch wel even nog de Little River Band nog even draaien.
0: Oh, dat is leuk.
2: Het nummer The Night Owls.
0: Dat is ook een nummer van een cd van hun.
2: Ja, mooi nummer.
0: Ja, mooi nummer. Altijd goed.

0: Hey Thomas, ben jij nou een nachtuil of een...
1: Een nachtuil.
0: Of ben jij echt meer een ochtendvlinder?
1: Ja, er zijn best wel veel uilen weer, maar vooral veel ooievaars, joh. 14 in Linschoten.
0: Oh?
1: 14 stuks, hè? Dat is echt ongekend.
0: Ja, maar dat wordt zo meteen de geboortegolf natuurlijk in Rapijnen, denk ik. Zijn die ooievaars aan het invliegen al? Zou het niet?
1: Nou, dat zou wel kunnen.
0: Nou ja, er zitten er ook kikkers en mollen, anders komen ze er niet. Hé, hey, maar ik ben echt een nachtuil.
1: Ja, dan een echt een nachtuil. Nou, een nachtbraker, dat
0: ook
1: was je wel.
0: Ja, braken, dat hangt er vanaf hoeveel whisky. Nee, gekheid.
1: Maar gaan eruit.
0: Aan de gekheid op een stokkie. Ja. We gaan zo meteen genieten van...
1: Van Jerstijn.
0: De sonore stem van Erik, van meneer Eenink.
1: Gerard Eenink.
0: Ja.
1: En twee uur lang mooie jazz
0: in zijn tas zitten. En hele mooie jazz.
1: We hebben nog eens klaarstaan. Supertramp, Hide in Your Shell. Tot de volgende week.
0: Tot volgende week.

0: crazy about you, baby.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl.
2: Radio Stad Montfoort.
1: Nu het nieuws van 1 uur.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Oppositiepartijen reageren nog niet enthousiast op het akkoord over de begroting dat D66, VVD en CDA hebben gesloten. Hoewel de inhoud nog onbekend is, zegt pro-leider Klaver bang te zijn dat er weer niet is gekozen en dat het probleem is uitgesteld. SGP-leider Stoffer denkt dat de troonrede op voorhand al achterhaald is, omdat het nog niet duidelijk is of er wel een meerderheid komt voor de miljoenennota. Premier Jette blijft positief. Hij denkt dat er voldoende steun komt voor de plannen. Het Openbaar Ministerie in Polen doet onderzoek naar een brand afgelopen nacht in een dronefabriek. Het OM wil nagaan of het een terroristisch misdrijf was. Ook wordt onderzocht of er brand is gesticht en of daarbij buitenlandse inlichtingendiensten betrokken waren. Het vuur woedde in een van de grootste particuliere defensiebedrijven van Polen. In die fabriek worden onder meer verkenningsdrones gemaakt die Oekraïne inzet aan het front. De brand was na 2 uur geblust en raakte niemand gewond, melden lokale media. Volgens het Poolse OM is er wel veel schade, omgerekend bijna 3,5 miljard euro. De Franse oud-premier Édouard Balladur is overleden. Hij begon zijn politieke carrière in de jaren 60 als adviseur van premier Pompidou. Later was hij minister van Financiën onder premier Chirac. In 1993 werd Balladur zelf premier onder de socialistische president Mitterrand. Balladur was 97 jaar. In Eindhoven zijn gevaarlijke stoffen vrijgekomen bij een ongeluk in een metaalbewerkingsbedrijf. Er kwamen gele dampen naar buiten. Een speciale eenheid van de brandweer is vanuit Rotterdam gekomen om het probleem te verhelpen. Dan het weer, opklaringen en wolkenvelden, hier en daar een bui. Het is vannacht een graad of 14. Overdag geregeld zon, maar plaatselijk kans op regen, vooral in het noorden van het land. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl.
2: Radio Stad Montfoort.
1: Met nu non-stop muziek.
4: Well, this car is automatic. Systematic. Hydromatic. Why it's a greased lightning.